0: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, no llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo.

plaatje. Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.

0: in de zee verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosa weg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.

0: mensen, de James Blunt, die vragen zich af, where are you now? Nou, een hele hoop mensen die zitten, as we speak, op de landingsbaan van Hato Airport te wachten, net als onze collega Erik Hagedoorn, om weg te vliegen richting de US of E. Om daarbij de wedstrijd te zijn, donderdag. Dan gaat het weer gebeuren. Zo meteen even voorbeschouwen met Jeroen. Jeroen Baldwin zit in Nederland voor ons, houdt alles in de gaten. En die gaan we zo deze kant even erbij ophalen.
1: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
4: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

0: mammoetprinting.com.
1: Belangrijk om te weten. Zonder ziektekostenverzekering geen vergunning via Ribeluga. Die verzekering moet minimaal 1 jaar geldig zijn. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566.
2: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

0: gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Van harte goedemorgen. Paradise FM meldt zich op je dinsdagochtend. Het is 8:02. En daarom Nelly met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, goedemorgen.
2: Er is definitief een einde gekomen aan de grootschalige export van gekleurde petflessen vanaf Curaçao. Recycle-organisatie Greenforce heeft met steun van frisdrankproducent CBBC nog een allerlaatste container met ruim 700.000 flessen kunnen verschepen. Gekleurd plastic is wereldwijd nauwelijks te recyclen en daardoor economisch onhaalbaar geworden. Om die reden verdwijnen de gekleurde flessen binnenkort volledig uit de schappen op het eiland, althans van Coca-Cola. Ook het bekende groene flesje van Cocorico wordt transparant. En de familieruzie in de wijk Kanga is zondagavond volledig geëscaleerd. Bij een vechtpartij is er geschoten waarbij één persoon gewond raakte. Het slachtoffer ligt in het CMC. De politie heeft inmiddels 3 verdachten opgepakt. 2 vrouwen in Otrobanda op verdenking van mishandeling. En een 29-jarige man die verdacht wordt van poging tot moord. En de zorg op Curaçao gaat de komende 2 jaar flink op de schop. Om de lange wachtlijsten aan te pakken gaat het ministerie van GMN medisch personeel uit de regio aantrekken. Colombiaanse zorginstellingen hebben al toegezegd personeel te willen sturen. En nieuws uit Nederland, want steeds meer Nederlanders hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Uit nieuw onderzoek van het Nibud blijkt dat bijna 40% van de huishoudens lastig rondkomt. Vooral jongvolwassenen, huurders en lage inkomens hebben het zwaar. Een 1/5 van deze groep kan de rekeningen zelfs niet meer op tijd betalen. Belangrijkste oorzaken zijn de stijgende kosten voor boodschappen en vervoer en de onzekerheid door de recente politieke onrust in het Midden-Oosten. Alleen gepensioneerden ontspringen de dans. Zij hebben juist minder geld zorgen.
1: Ja, want dat is weer die gepensioneerden, hè? Je hebt het goed voor elkaar. Ja, maar die mogen ook, hè? Die hebben een hele leven lang hebben ze zich ingezet voor stad en vaderland. Dus dan mag je wel even chillen billen. Toch?
2: Nou, als je de cijfers hier, denk ik, zou kijken of betrekken, dan zou er volgens mij een heel ander beeld ook naar voren komen. Waarbij ook gepensioneerden, vooral de personen die alleen maar moeten rondkomen van een AOV, het zeer zwaar hebben.
1: Ja, dat is niet met elkaar te vergelijken.
3: De ochtendkrant van Nelly.
1: Nee, armoede aan deze kant van het Koninkrijk is toch net wat anders dan armoede aan de Europese kant. Is mijn idee. Dus hey, laten we eens even kijken naar de ochtendkranten dan voor deze dag. Wat staat erin opgeschreven?
2: In de kranten onder meer een bericht dat volgens mij jij jouw aandacht had getrokken. Want het ging over een burenruzie.
1: Ja, dat is van het rijdende rechter nieuws dit. Meester Frank Visser doet uitspraak.
2: Nou, hiervoor gingen ze wel echt naar het gerecht in eerste aanleg en vervolgens ook nog eens naar in hoger beroep. Want het ging dus om een burenruzie op een Curaçao's resort. En daarbij heeft het Hof geoordeeld dat vrij zeezicht zwaarder weegt dan privacy, althans op dit resort. Een appartementseigenaar moet zijn struiken flink terugsnoeien naar 80 centimeter en mag geen parasols meer op zijn terras plaatsen, omdat die het uitzicht van de buren blokkeren.
1: Ja.
2: En de rechter heeft hieraan ook een dwangsom gekoppeld van maximaal 10.000 gulden. Nou, in dit geval, het resort heeft daarin ook staan dus dat dat het uitzicht op zee niet belemmerd mag worden.
1: Nee.
2: En vandaar ook dat het Hof daar ook mee is gegaan.
1: Oh, wat vervelend voor die man. Dan moet hij dus onder toeziend oog van zijn buren moet hij met de snoeischaar aan de slag om dat ding naar beneden te halen. Dat lijkt me ongelooflijk vernederend.
2: Wat zeg je?
1: Dat lijkt me vernederend dat je dan zelf met je snoeischaar dat ding moet wegknippen omdat de rechter dat zegt. Dit is toch jouw huis?
2: Ik zal hier wel wat over vernedering moeten hebben in dit soort termen. Het is hier, je hebt ervoor gekozen om in zo'n resort te wonen. Er zijn regels met elkaar bepaald, of althans die regels zijn er. Je bent ervan bewust. Wat de rechter wel had gezegd is dat Alleen op het gebied van, of op het punt van privacy. Want de rechters erkenden dat de begroeiing niet alleen het uitzicht van de buren beperkt, maar ook privacy biedt tegen inkijk op het terras van de eigenaren. En dat belang weegt volgens het Hof wel weer zwaar, omdat op beide terrassen onder meer een eettafel staat. Dus dat je dan eventjes privacy hebt voor als je met de gezin aan tafel zit.
1: Ja.
2: Dan heb je dus wel. Dus vandaar dus dat het dus wordt teruggebracht naar die 80 centimeter ongeveer.
1: Oh ja.
2: Waardoor je nog enigszins dat gevoel van privacy hebt, terwijl je dus daar aan de eettafel zit.
1: Te eten.
2: Mm-hmm.
1: Want dat doe je anders aan de eettafel.
2: Ik kan wel heel veel andere dingen bedenken, maar vooral eten.
1: Ja. Goed, ander nieuws uit de kranten.
2: Natuurlijk, Charles Cooper, onze minister van VVRP en momenteel ook Financiën.
1: Ja.
2: En ook de tweede vice-minister-president van het eiland van Curaçao is dus nu in Suriname.
1: Ja.
2: En hij heeft tijdens zijn bezoek aan Suriname in verband met de Suriname Energy, Oil and Gas Summit heeft hij dus een beleefdheidsbezoek gebracht op het presidentieel paleis. En het bezoek stond dus in het teken van het versterken van de historische banden en het verkennen van toekomstige samenwerking.
1: Ja.
2: Nou, Curaçao en Suriname willen dus een samenwerking op het gebied van energie, economie en ook kennisuitwisseling verder verdiepen. En daarbij heeft Curaçao zich bereid verklaard om zijn jarenlange ervaring in de olieindustrie beschikbaar te stellen aan Suriname.
1: Ja.
2: Dat zich dus voorbereidt op de ontwikkeling van zijn offshore olie- en gasreserves.
1: Het is toch een beetje alsof Suriname is die ene persoon in de buurt die spontaan ineens de loterij wint. Hè? En dat iedereen dan graag vriendjes wil worden met hem.
2: Nou, dat is al bij Guyana aan de hand. En daar
1: Nee, ik vind je echt heel aardig. Ja, ja, oh, dat er over 2 jaar heel veel olie bij jou voor de kust opgepompt gaat worden. Ja, maar dat is dan toch toevallig. Maar het gaat me gewoon om die vriendschappelijke band.
2: Maar met Suriname liggen er wel, in verband met het verleden, koloniale verleden,
1: ja,
2: zijn
1: ja.
2: er wel banden.
1: En ja, die hebben we al 800 jaar.
2: Ja, en een gemeenschappelijke gedeelde geschiedenis.
1: Ja.
2: Dus in dat kader is het ook niet zo vreemd.
1: Nee, dat is ook zo.
2: Spreken.
1: Maar die band die bestaat al 800 jaar. En dat we dan nu pas die banden gaan aanhalen.
2: Nee, dat doen we iedere keer weer. En iedere keer weer op een ander terrein. En olie is altijd natuurlijk interessant geweest.
1: Ja.
2: En ja, er liggen kansen. We hebben hier een raffinaderij die op dit moment stil ligt.
1: Ja.
2: En waar natuurlijk heel veel geld in gepompt moet worden. Maar ook volgens het staatshoofd van Suriname ligt er kans op het gebied van toerisme.
1: Ja.
2: En ook transport. En zij had het met name over maritiem transport. En het belang van samenwerking rond wet en regelgeving, maritieme veiligheid, milieubescherming en capaciteitsversterking.
1: Ja.
2: Nou, dus er wordt er op heel veel terreinen al samengewerkt met Suriname, hoor. Ook op het gebied van justitie.
1: Oké. Ik ben voor. Ik vind het fantastisch.
2: I'm in love met Suriname.
1: I'm in love with Suriname. Ja, dat kun je wel stellen. Hey, het is een heerlijk land met inderdaad heel veel kansen. En ik ben dan inderdaad, ik zal dat openlijk toegeven, ik ben dan inderdaad zo iemand die ziet kansen. En dan word ik heel, heel graag bevriend met iemand die toevallig de loterij heeft gewonnen.
2: Wat was het, de VOC-mentaliteit?
1: Dat weet ik niet. Nou, dan eerder de WIC-mentaliteit.
2: Ik weet niet of je daar trots op moet zijn.
1: Oh.
2: En dan nog één laatste bericht.
1: Ja.
2: Dit is niet per se een vrolijk bericht, maar het ouderdomspensioen, het AOV op Curaçao, moet wettelijk worden verhoogd van 1000 gulden naar ruim 1105 gulden per maand. Dat eist Giselle McWilliam van de man PIN. Zij baseert zich op de nieuwe voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daaruit blijkt dus dat de economie van Curaçao vorig jaar met maar liefst 5,1% is gegroeid, vooral dankzij het sterke toerisme.
1: Ja.
2: En volgens McWilliam verplicht de AOV-wet de overheid om het pensioen bij economische groei te indexeren. Dus dat betekent dus dat hoewel de overheid al heeft besloten om het te verhogen naar 1000 gulden, dat dit nog steeds te weinig is en dat het dus naar 1105 gulden moet worden.
1: Oké. Nou,
2: dat ook in de kranten.
1: Waarvan akte, dankjewel.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

0: onder andere dus bij Mr. Porter kun je gaan kijken. Of bij De Heren at Sea. Dat is fantastisch lekker gelegen daar, De Heren at Sea. Kun je heerlijk happen ook tussendoor. En dus de match kijken. De match die overmorgen gaat worden gespeeld. En as we speak zit er al een toestel in de lucht. Vol met uitzinnige Corendon supporters. Onderweg naar de US of A. Jeroen, goedemorgen.
1: Ja, onderweg naar Philly. De stad van Willy.
0: Ja. En van die lekkere cheese steaks, hè? Dat hebben ze daar ook.
1: Oh, nou, die ken ik nog niet. Maar ik weet ook niet of dat goed voor me is.
0: Jawel, dat is hartstikke moment. Lekker.
1: Oh, ja?
0: Ja, ja, ja. Oh. Ja. Is het zo, op dit moment ben je een beetje uit de voegen gegroeid?
1: Nou, ik ben wel inderdaad, zit wel eventjes straf aan het dieetje. Moet even een paar kilootjes kwijt.
0: Oké.
1: En dan volhouden daarna.
0: Ja, belangrijk.
1: Het gaat goed.
0: Wat heb jij gisteren gekeken? Kwijt en
1: ik heb eigenlijk, vannacht heb ik niet gekeken naar Jordanië, Algerije.
0: Ja.
1: En Noorwegen, Senegal heb ik wel nog gezien, maar vanmorgen vroeg. Frankrijk heb ik wel gezien en Argentinië hebben we natuurlijk gezien. Dus het was een en al. Het ging allemaal weer over Messi, hè, natuurlijk. En zijn twee doelpunten en zijn gemiste penalty. Nou, zo zie je maar. Zelfs de grootste van de wereld kunnen een penalty missen.
0: Ja.
1: En hij schoot hem alleen naast. Dat is wel opmerkelijk, want je moet toch al binnen de twee paarden kunnen mikken, volgens mij. Maar goed.
0: Ja,
1: ze hebben gewonnen en wat ik jammer vond was dat Argentinië die begon heel sterk, maar na de 1-0 ging de handrem erop. En dat zie je wel vaker, hoor, vind ik, dit toernooi. En natuurlijk is het toernooi nog lang en de omstandigheden zijn soms moeilijk. Maar voor de kijkers is het dan toch jammer. Dus je krijgt een beetje een status quo en Oostenrijk die deed wat ze konden, maar die waren gewoon niet goed genoeg. Nou, helemaal op het einde maakten ze het dan nog af met weer een doelpunt voor Messi, de 2-0.
0: Ja.
1: En daarmee is hij nu alleen een WK-topscore alle tijden. Dus eind van de eindtoernooi dan.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dat is mooi voor hem.
0: Ja.
1: Ja, hij wordt dan allemaal maar weer meteen in de vergelijking getrokken met Cristiano. Nou, die gaat natuurlijk vandaag voetballen. Om 7 uur gaan we kijken. Mm-hmm. Tenminste, 7 uur bij ons. Hier in Nederland. Maar of hij erin staat, is nog de grote vraag. Dat doet de coach heel erg wazig over. Okay. Maar ik hoop het wel. En bij mij pas schiet hij er ook 3 in om alle monden weer te snoeren.
0: Juist.
1: Nou, de monden die niet gesnoerd werden, dat zijn die in het Curaçaose kamp. Want daar hebben ze het helemaal te pakken in natuurlijk. En een gelijk spel tegen Ecuador. Dus ze zien alle kansen om zelfs tweede te worden. En ik hoorde Joshua Brenet daar iets over zeggen. Met Gods wil lukt dat. Dan moeten ze het ook wel winnen van die volkers. En dan moet Duitsland gewoon winnen van Ecuador.
0: Ja.
1: Nou, dat ligt in de lijn der verwachtingen dat de Duitsers winnen van Ecuador. Maar goed, die zijn natuurlijk al. Die komen toch weer met een andere mentaliteit aan de start dan de Ecuador. Die weer het mes op de keel hebben, zoals dat heet. Maar Brenet denkt dus, denkt. Hij hoopt dat ze iets moois weer kunnen neerzetten. Tegen die focust. En ik ben een enorme fan, moet ik zeggen. En ik hou, het is eigenlijk voor het eerst in mijn leven dat ik dat heb. Want ik ben niet zo van het Afrikaanse voetbal. Ik vind het wild, ongecontroleerd, hard. Maar niets van het alles bij Ivoorkust. Dat is echt een heel erg goed voetballende ploeg.
0: Ja.
1: Ik kan enorm genieten van, ik zal wel een naam noemen. Dan die zingen straks wel door je hoofd als je de wedstrijd zit te kijken. Inau, Ulay heet die. Inau wordt de eerste roepnaam volgens mij. Die wordt al door Fabrizio Romano, een grote voetbalkenner, die alle transfer voorspelt altijd. Die wordt al vergeleken met de nieuwe Andres Iniesta. Nou, dat zou wel zijn, want hij zit nu nog niet bij Barcelona. Hij zit bij het Turkse Trabzonspor. En die hebben al gezegd van nou, voor minder dan 50 miljoen gaat hij niet weg. Dus dat gaat nog wel gebeuren de een van deze week, voorspel ik. Barcelona, Paris Saint-Germain, Chelsea zitten allemaal op het vinkentouw voor deze man.
0: Ja.
1: Nou, een andere speler is wat minder goed in het nieuws. Dat was Simon Adingra. Die miste een enorme kans in de 87e minuut bij 1-1. En dan was het ook, die had de winnende op zijn schoen. En Thierry Henry, die had zelfs gezegd van hij moet zich schamen, hij moet zijn excuses maken aan de ploeg. Maar ja, hij krijgt die bal uitstekend aangespeeld en hij moet eigenlijk gewoon meteen uithalen, maar hij neemt de bal aan en hij springt van zijn voet. En wegkans.
0: Ja.
1: Zo gaat dat soms in het voetbal. Hè?
0: Oepsie, floepsie. Vandaag op het rooster Portugal, Oezbekistan, Engeland, Ghana, Panama, Kroatië en Colombia tegen Congo. Wat verwachten we? Waar wordt het meeste vuurwerk verwacht?
1: Ja, nou, ik mag aannemen bij Engeland, Ghana. Ghana die zullen ook wel moeten. Engeland, die zijn goed begonnen aan het toernooi. En dat zijn wel twee ploegen die zich niet verstoppen volgens mij. En dat gaat een leuke wedstrijd worden. Nou, Portugal draait natuurlijk weer alles om Cristiano Ronaldo. Doet hij mee, doet hij niet mee. En als hij meedoet, gaat hij dan scoren. Ja. Nou, Oezbekistan niet te onderschatten. Hè? Denk aan het gelijkspel wat Nederland daar tegen behaalde. Ja. Er was een oefenwedstrijd in de aanloop naar het WK. Nee, dat mag op zich voor Portugal mag er geen probleem zijn. En moet geen probleem zijn. Helemaal niet natuurlijk, omdat ze wel wat goed te maken hebben sinds de vorige wedstrijd. Nou, Panama-Kroatië, die gaan ook een leuk potje uitvechten, denk ik.
0: Okay, nou,
1: en Colombia tegen Congo. Nou ja, ik ga stiekem voor Colombia. Ik vind dat gewoon wel een leuke ploeg. Goed voetballende ploeg. En die moeten dat kunnen redden.
0: Ja. Veel toeschouwers op het eiland natuurlijk ook, hè, die het Colombia gaan gunnen.
1: Ja, absoluut. Ja, natuurlijk.
0: Toch een beetje buurland,
1: hè? Altijd, ja, zeker. En een leuke ploeg. Altijd lekker voetballende ploeg. Ook lekker swingend.
0: Ja.
1: Ook een beetje, misschien wel het nieuwe Brazilië. Want Curaçao is natuurlijk ook altijd helemaal weg van Brazilië.
0: Ja.
1: Dus dit komt daar wel bij in de buurt.
0: Nou, mooi.
1: Daar gaan we van genieten.
0: We gaan ervan genieten. Thanks, man. Morgen dan spreken we elkander wederom. Maar dan rond 7:15 weer. Zoals de bedoeling was. Hè?
1: Absolutely.
0: Yo, later.
1: Doei.
0: Paradise met Bryan Adams zometeen ook nog. Heaven ga je horen. En eerst hier uit volle borst met Climie Fisher.

0: van de Kuiper, daar gaat hij! Hij zit erin!
1: Ik ben bijna jarig!
2: Jazeker, dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
1: Yes, kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
2: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
3: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
1: Helemaal!

0: ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je Toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
2: Hey, chi vuol dei pone di momaggio? Basta Carrefour e check tutti i prodotti con sticker blu. Brasa di momaggio. Barcello per momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo. E classic tea per relaxare with your match. Compra tre o más e botai un ticket con chance per ganare premio Tursima. Assi era facile bota partecipare. Fans nang di banda riba, di banda bo, binjoin e hola blu.
3: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
4: Wil jij in één jaar de laatste twee jaar van je VSBO, HAVO of VWO halen? Ben jij gezakt en wil je niet weer alle vakken overdoen? Of ben je blijven zitten en heb je geen zin om een jaar te verliezen? Het Abel Tasman College heeft altijd een programma op maat dat het beste aansluit op jouw behoeften. Kom op woensdagavond 24 juni tussen 6 en 8 uur naar onze informatie.

0: college.net of bel 737 1046 voor een vrijblijvende afspraak.
1: Van harte, goedemorgen. Het is precies 8 uur en daarom aangeschoven voor je laatste Paradise FM nieuwsupdate. Nelly Rossa, bon dia.
2: Bon dia. In Hongarije is een verpleegkundig assistent opgepakt omdat hij thuis een grote hoeveelheid menselijke resten bewaarde. De politie trof in zijn woning in Budapest onder andere schedels, een hand en diverse botten aan. De 30-jarige verdachte misbruikte zijn functie in het ziekenhuis om aan de lichaamsdelen te komen en plunderde daarnaast graven op verlaten begraafplaatsen. De politie heeft een groot onderzoek ingesteld naar de herkomst van de resten. En een zorginstelling in Assen moet per direct een deel van de zorg overdragen vanwege ernstige tekortkomingen. Dat eist de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na een onaangekondigde controle. De instelling biedt opvang aan mensen met een verstandelijke beperking, maar volgens de inspectie ontbreekt het de medewerkers aan de juiste kennis en diploma's. De maatregel volgt op een strafrechtelijk onderzoek. Een medewerker van de instelling zit momenteel vast op verdenking van verkrachting en aanranding van cliënten. De instelling U-Zorg moet cliënten met een zware zorgindicatie binnen 6 weken overdragen en mag voorlopig geen nieuwe cliënten aannemen. En lokaal nieuws, want de zorg op Curaçao gaat de komende 2 jaar flink op de schop. Om de lange wachtlijsten aan te pakken gaat het ministerie van GMN medisch personeel uit de regio aantrekken. Colombiaanse zorginstellingen hebben al toegezegd personeel te willen sturen. Daarnaast forceren er verschillende diensten. En al deze plannen worden gefinancierd via een compleet nieuw stelsel voor de ziektekostenverzekering dat eind dit jaar wordt opgezet. En een familieruzie in de wijk Kanga is donderdagavond volledig geëscaleerd. Bij een vechtpartij is er geschoten waarbij 1 persoon gewond raakte. Het slachtoffer ligt in het CMC. De politie heeft inmiddels 3 verdachten opgepakt. 2 vrouwen in Otrobanda op verdenking van mishandeling en een 29-jarige man die wordt verdacht van poging tot moord. En tot slot, er is definitief een einde gekomen aan de grootschalige export van gekleurde petflessen vanaf Curaçao. Recycle-organisatie Greenforce heeft met steun van frisdrankproducent Coca-Cola nog een allerlaatste container met ruim 700.000 flessen kunnen verschepen. Gekleurd plastic is wereldwijd nauwelijks te recyclen en daardoor economisch onhaalbaar geworden. Om die reden verdwijnen de gekleurde flessen van het bedrijf binnenkort volledig uit de schappen op het eiland. Ook het bekende groene flesje van Cocorico wordt binnenkort transparant. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cw.
1: Dankjewel.
3: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Het is druk op de Krakersbaanweg. Daar staat het vaste 10 minuten extra reistijd. Loop je erop, maar dat is gemiddeld op dit tijdstip. Ook de Camino Duverboy Nicolina richting diezelfde Krakersbaanweg staat het vast 7 minuten. De weg naar Santa Catarina richting Santa Rosa, daar staat het vast 7 minuten. Oh, en op de Suffisantweg richting Suffisant vanaf de Kaya Pinedou, daar staat 5 minuten vertraging. Dan de aangepaste aankomsttijd op de luchthaven. Wingo uit Medellin is verlaat, komt binnen rond 9:15. En verder vliegt vrijwel alles op tijd, behalve TUI uit Amsterdam. 367 is 3 kwartier eerder dan gepland. Wordt verwacht rond 6:10 deze middag.
4: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groot bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

0: Ontdek Maida's Kitchen in Sergio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
4: Ja, met Amy McDonald op je dinsdagochtend. Hier is Mr. Rock'n'Roll.

0: Heel de dag uit volle borst. Dat doe je natuurlijk met Paradise 103.1 en Whitney Houston. I wanna dance with somebody. Zeg, het kan aan mij liggen hoor. Maar ik zit dus, het is echt, nou ja, dat zal mijn probleem wel zijn. Ik zit een beetje te scrollen in door het nieuws heen. En dan zie ik allemaal leuke foto's van onze minister Cooper. Die is in Suriname nu, in Paramaribo. Is daar voor de Surinaamse olie summit, oil and gas summit. En ja, dan zie ik die foto's en dan denk ik eigenlijk maar één ding. Ja, ik zou nu wel, zo'n bak met Surinaamse eten lusten. Echt trek ineens, niet normaal. Take me back to Suriname, please. Minister Cooper die heeft het goed voor elkaar nu. Terwijl de hele ministersploeg in Amerika aan het Blue feesten is, is Cooper de enige die nog een beetje aan het werk is daar voor onze natie. Lekker zeg, in Suriname. Oh, zo'n soto soep zou er nu ook wel in kunnen. Is dat raar, Nelly? Je kijkt een beetje viezig.
1: Ik ben aan het werk.
0: Je bent aan het werk, maar dan heb je toch ook wel zin in. Als je dat ziet, dan heb je toch gewoon meteen zin in echt iets heel peperigs. Oh, lekker.
1: Geef mij maar een lekkere cocktail.
0: Een lekkere cocktail? Nou, dat mag natuurlijk ook. Ja, het is 7:15, dus waarom ook niet, hè? Afijn, een klein inkijkje in onze problemen hier in de studio. Terwijl wij de hits draaien. Zometeen Journey, Don't Stop Believing op 103.1 FM. Eerst hier Daniel Powder.

Volle borst, dat doe je met de muziek van Paradise, 103.1 en Journey natuurlijk. Don't stop believing. Hoe hoog kom jij als je dat meeziet in de auto? Zeg, nog een paar nachtjes slapen en dan hebben we wat leuk nieuws te melden over onszelf. Ja, wij van Paradise FM adviseren Paradise FM. Want er gaat wat veranderen in de ochtend, binnenkort, op je radio. En wat dat precies gaat zijn... Ja, daar komen we nog even op terug. Dat houden we nog heel eventjes geheim. Voor onszelf. Maar er gaat iets nieuws komen in de ochtenduren op je radio. Vanaf het nieuwe schooljaar. Dat mag ik wel vast verklappen. Maar wie en wat? Ja, dat houden we nog heel eventjes voor onszelf. Maar ik kan je wel vast meegeven ook dat een heerlijke nieuwe manier... van ontwaken gaat worden. Ja, daar binnenkort meer over. Dus hou die radio goed in de gaten. Volume 80 nu. Met Gloria Gaynor.

0: paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
2: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
3: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
4: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
5: Copa Mundial llega y ahora abo por score for fun. Download Bovenmaas app, has die compra na van en twil. Hoi man, Changes Group, die beton industrie brieven gaat. Irisibi, bos stempel digitaal, go cada compra die 25 florin. Cada kaartje, full je na, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 die garage cordia. Un año de seguro completamente gratis de Enya. Y 1500 florin de gasolina de Aso Gas y UbiPay. Y ti más premio banero set de parts de Koiman. 25.000 Fermas. Of un voucher de valor de 1500 florin de betonindustrie brieven gaat.

0: Waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
1: Oh, buurman, wat doet u nu?
2: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
1: Maar bedoel je?
2: Ja, ik kom er gewoon...
1: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
2: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
1: Rustig aan, Kees. Het is de Hairboutique, de Ladies Only Salon.
2: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
1: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken, maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door jezelf te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: It's a Friday, baby!
5: Iedere vrijdag begint...

0: Club. Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
1: Van harte, goedemorgen. Paradise FM meldt zich op deze dinsdagochtend. Het is 8:58. Daarom hier Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate. Bon dia.
2: Er is definitief een einde gekomen aan de grootschalige export van gekleurde petflessen vanaf Curaçao. Recycle-organisatie Greenforce heeft met steun van frisdrankproducent Coca-Cola nog een allerlaatste container met ruim 700.000 flessen kunnen verschepen. Gekleurd plastic is wereldwijd nauwelijks te recyclen en daardoor economisch onhaalbaar geworden. Om die reden verdwijnen de gekleurde flessen binnenkort volledig uit de schappen op het eiland. En een familieruzie in de wijk Kanga is zondagavond volledig geëscaleerd. Bij een vechtpartij is er geschoten waarbij één persoon gewond raakte. Het slachtoffer ligt in het CMC. De politie heeft inmiddels 3 verdachten opgepakt. En de zorg op Curaçao gaat de komende 2 jaar flink op de schop om de lange wachtlijsten aan te pakken. Gaat het ministerie van GMN medisch personeel uit de regio aantrekken. Colombiaanse zorginstellingen hebben al toegezegd personeel te willen sturen. En internationaal nieuws, want een Australische stadsomroeper mag zich officieel de luidste man ter wereld noemen. De 58-jarige Joseph McGrill Baitup haalde bij een officiële poging voor het Guinness Book of Records een volume van ruim 122 decibel. Dat is vergelijkbaar met het geluid van een opstijgend vliegtuig of een kettingzaag van dichtbij. De Australiër had 7 pogingen nodig en schreeuwde het woord nu of nou zo hard dat hij dagenlang hees was. Hij stootte daarmee een Noord-Ierse schooljuf van de troon die het record al sinds 1994 in handen had.
1: Arme kinderen.
2: En zij behoudt overigens wel haar titel als luidste vrouw ter wereld.
1: Och, ze zal er maar in de klas zitten. Mijn god. Dat moet meteen een beetje denken aan je vogel van Jimmy Neutron. Ken je die nog?
2: Mm-mm.
1: Heb je dat? Nee? Oké. Okay. Nou ja, shit. If you know, you know. Dus.
0: De ochtendkrant van Nelly.
1: Ja, nog eventjes een keertje deze ochtend dan. Wat staat er in die krantjes?
2: Nou, het bericht dat mij wel het blijst maakt in de kranten, al is dat niet zozeer dat de rol is van kranten, maar de Santa Rosa weg, is na een afsluiting van ruim 6 maanden weer geopend voor het verkeer. En het gaat natuurlijk over dat gedeelte daarvoor bij KFC. Want opvallend is wel dat de weg nog niet volledig is afgewerkt. Automobilisten moeten dagelijks over een ruwe overgang rijden, waar het oude en het nieuwe asfalt op elkaar aansluiten. Want dit zorgt misschien wel voor hinder en mogelijke schade aan voertuiggen, zegt de extra. Maar weggebruikers doen daarom ook een dringend beroep op de verantwoordelijke instanties om de werkzaamheden snel en volledig af te ronden. Nou, ik dacht dat ik hier blij van werd, maar het gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft bepaald dat een transgender man zijn geslacht officieel mag wijzigen op zijn geboorteakte. Dit staat ook in de extra. De zaak draait om een in 2006 op Aruba geboren burger die als vrouw werd geregistreerd, maar zich al zijn hele leven man voelt. De Arubaanse burgerlijke stand weigerde de aanpassing en ging in hoger beroep omdat de overheid medische bewijzen eiste. Nou, het Hof stelt de man nu definitief in het gelijk. Volgens de rechters is genderidentiteit een fundamenteel mensenrecht en de man kon met verklaringen van psychologen en een kinderarts overtuigend bewijzen dat er sprake is van een duurzame genderidentiteit. En de uitspraak is ook belangrijk voor Curaçao, zo stelt de extra, omdat beide eilanden onder hetzelfde Europees verdrag voor de rechten van de mens vallen. Nou, op Curaçao hebben andere transgenders dat al eerder gedaan. Dus dat is mogelijk, dat je dus je paspoort of je geboorteakte, je geslacht kan veranderen. Er is verder een wetsvoorstel ingediend om statiegeld in te voeren op plastic flessen en aluminium blikjes op Curaçao. Initiatiefnemer is Anthony Godet. Die heeft het concept onlangs overhandigd aan de minister van Economische Ontwikkeling, Roderick Middelhof. Zoals bekend zit Anthony Godet nu als een soort speciale beleidsmedewerker of als medewerker van de minister bij MEO. En het voorstel voorstel wordt nu ter beoordeling voorgelegd aan juridische experts, belanghebbenden en de ministerraad, waarna het naar het parlement gaat. En volgens Codet is het tijd voor concrete actie via wetgeving om zwerfvuil langs de wegen en in de natuur aan te pakken. Het is de bedoeling dat de nieuwe statiegeldwet in januari of uiterlijk februari volgend jaar van kracht wordt.
1: Oké, spannend.
2: En verder in de kranten ook een bericht dat een delegatie van de Curaçaose partij, dus van de oppositiepartij Manpin, bestaande uit Suzy Camilla Reumer en Jaël Plet, dat is dan de fractiemedewerker, in Bogota aanwezig was als internationale verkiezingswaarnemers. Voor de verkiezingen natuurlijk, waar die rechtse jurist, die Abelardo de la Espreia, is uitgeroepen tot de winnaar van de presidentsverkiezing, of hij is hoogstwaarschijnlijk, aangezien hij een nipte zege heeft. Maar volgens de Manpin-delegatie was er sprake van een democratisch verlopen proces. Ook op Curaçao kon de Colombiaanse gemeenschap stemmen. In de courtyard bij Marriott brachten zo'n 1200 mensen hun stem uit. En ook hier was de la Espreia de grote favoriet.
1: Ja.
2: Hij behaalde ruim 72% van de Curaçaose stemmen.
1: Je kan beter hier stemmen dan in Colombia. Ben je wel eens op verkiezingsdag in Colombia geweest?
2: Nee.
1: We kwamen toen aan in, wat was dat, Bogota. Mm-hmm. En landen met vliegtuigen naar het hotel. En onderweg al een beetje gekke sfeer die er hing. Overal grote kruisen voor alle koelkasten. Ze hebben daar dus nog steeds de droogleggingen op verkiezingsdag.
2: Mm.
1: Dus als je op vakantie bent daar en je wil uit eten, dan kun je daar gewoon. Je kan wel uit eten, maar dan heb je lekker een glaasje water naast je maaltijd. Het is ook voor toeristen niet toegestaan om dan een wijntje te nuttigen of zo. Het is een hele bijzondere ervaring.
2: Mm.
1: Dus dat was dus eergisteren, verkiezingsdag daar, zondag.
2: Tweede ronde, ja. Verder in de kranten ook nog. Oh, dat vond ik een leuk bericht om nog even mee te sluiten. Dat is die campagne voor het standbeeld van Rome. Want na het historische WK-optreden van Eloy Room tegen Ecuador is een supportersactie gestart om de Curaçaose doelman te eren met een standbeeld op Curaçao. En aanleiding is dus een opmerking van Room zelf na afloop van de wedstrijd, toen hij dus lachend zei dat er op Curaçao waarschijnlijk een standbeeld voor hem wordt opgericht. En Room groeide tijdens het WK-duel, dus zijn de woorden van de verslaggever van het Antilliaans Dagblad, tussen Curaçao en Ecuador uit tot grote uitblinker. Die campagne die wordt dus nu opgezet door ene Jaden. Die is de initiatiefnemer. En ja. Volgens Jaden speelde Rome voor het hele eiland, voor iedereen die in Curaçao gelooft en ook voor iedereen die er niet meer is. En zijn grap over een standbeeld voelde voor veel fans als iets dat werkelijkheid zou moeten worden. Dus via een website club-meister.com kunnen supporters, voetballiefhebbers en Curaçaoenaars wereldwijd bijdragen aan de realisatie van een standbeeld voor de doelman.
1: Maar moet je niet, zeg maar, onder de grond liggen om een standbeeld te krijgen?
2: Nee hoor.
1: Nee?
2: Het is een standbeeld voor iedere Curaçaoenaar die ooit te horen kreeg dat hij te klein was om groot te dromen. Nou, dat is al mooi.
1: Nee, toch vind ik het gek.
2: Om hem een standbeeld te geven?
1: Nou, niet per se hem, maar dat hij nog leeft. De standbeelden die zet je neer van mensen die al 800 jaar onder de zoden liggen.
2: Weet je, er is nu ook mensen veranderen daarin over de gedachte van wat je ermee moet doen en wie worden er geëerd.
1: Ja.
2: En wanneer eer je ze? En je hoort toch wel de laatste tijd dat er toch meer, dat het beter is om mensen de erkenning te geven als ze nog in leven zijn.
1: Ja, het is leuker voor die persoon zelf, dat snap ik ook wel. Ja.
2: En dit gaat natuurlijk wel over een specifieke sportprestatie. En dat kan je op verschillende manieren doen. Hè. Het hoeft niet per se een standbeeld per se van Rome alleen te worden. Zeker als het moet gaan uitbeelden dat het voor alle Curaçaoenaars zijn die ooit te horen hebben gekregen dat hij te klein was om te dromen. Nou, ja. Je kan laten een kunstenaar maar iets bedenken dat eigenlijk een ode is aan die fantastische 15 reddingen van Eloy Room afgelopen zaterdag.
1: Ja, fantastisch. Mooi, tot zover.
2: Er is natuurlijk veel meer nieuws, maar ik raad wel iedereen aan om ook de kranten te steunen.
1: Ja.
2: Maar gewoon een abonnement te nemen.
1: Ja, doe dat, want ze hebben het zwaar, hè, de kranten.
2: De hele media heeft het zwaar.
1: Nou, ja.
2: Zeker traditionele media.
1: Ja, ja, als je niet doorontwikkelt, hè, niet meegaat met de tijd, dan heb je het op zich, heb je het zwaar. Ja. Toch?
2: En ik wil zeggen, het is altijd goed om goed geïnformeerd te zijn. Als burger.
1: Heel goed. Tot zover. Dank.
0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op

0: Nothing Ever Hurt Like You. Maar mocht je afvragen, waar gaat dit nou toch over, dit liedje? Het gaat over Nelly Rosa. Nothing Ever Hurts Like Her. Want mijn god, wat laat je me net toch zien voor foto. Jij slaat iemand bont en blauw. En bent er nog trots op ook?
1: Nee, dat is AI. Kunstmatige.
0: Maak dat de kat maar wijs.
1: Nee, deze foto is bewerkt.
0: Yes, ja, laat een foto zien van iemand die, die met jou, die arme ziel, die heeft de moed gehad om met jou voetbal te kijken. En heeft een volledig beursgeslagen arm te pakken. Want jij zegt, ik sla en ik knijp.
1: Nee.
0: Ja, dat zei je wel.
1: Kunstmatige intelligentie. Ik heb daar bewijs van. Zijn arm is gewoon heel schoon gebleven.
0: Ja, ja.
1: Zonder blauwe plekken.
0: Oké. Okay. Ja, ik geloof er geen snars van. Gewelddadige Nelly.
2: Het Laura woord van de dag.
0: Ja, het is vaker, hè. Met mensen die, die zeg maar niet zo sterk zijn met woorden, die gebruiken dan geweld.
1: Kijk, ik ga zelf om lachen.
0: Goed, het Laura woord van de dag. Wat heb je uitgezocht voor ons?
1: Nou ja, misschien heb je wel gelijk. Je kan mijn zenuwen niet zo goed onder bedwang houden. En dan ga ik erop losslaan, kennelijk. Maar ik heb wel een leuk anekdote. Of althans een verhaal van de Laura-app. Want de bedenker van de Laura-app, die is dus naar... was dus in... waar waren we laatst? In Kansas City.
0: Ja.
1: En toen raakten ze in de praat met een vader en een dochter... die dus ook iedere dag het woord van de... Kijk, ik ga zelf om lachen.
0: Goed, het Laura woord van de dag. Wat heb je uitgezocht voor ons?
1: Nou ja, misschien heb je wel gelijk. Je kan mijn zenuwen niet zo goed onder bedwang houden. En dan ga ik erop losslaan, kennelijk. Maar ik heb wel een leuk anekdote. Of althans een verhaal van de Laura-app. Want de bedenker van de Laura-app, die is dus naar... was dus in... waar waren we laatst? In Kansas.

0: woont in Florida. Oh. Is een Judy Corsaal. Zij spreekt geen papiament, hij wel. En dan voor zij gebruiken de app dus als een moment voor verbinding tussen vader en dochter. Dat is wel heel erg. Dat vond Chiara, de bedenker van de Laura-app, hartstikke leuk. En dat heeft ze toen ook met me gedeeld. En zei van, oké, dan doen we echt ons best om steeds mooie pareltjes te vinden in het papiament.
1: Ja.
0: En dit keer, om weer nog steeds in de voetbalsfeer te blijven, heb ik gekozen voor... Ja. Costa di Marfil.
1: Costa di Marfil. Dat heeft ongetwijfeld iets met de kust te maken. Met water. Met... Maar Marfil?
0: Mm-hmm.
1: Marfil.
0: Niet zo moeilijk, hè? Ik zeg steeds bloedval.
1: Ja.
0: Van voetbal.
1: Dat is natuurlijk Ivoorkust.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ivoorkust.
1: Uiteraard. Ja.
0: De volgende tegenstander. Donderdag. Waar we het tegen gaan opnemen.
1: Ja.
0: Daarvoor hadden we ook nog Escocia. Dat was dan die oefenwedstrijd. Dat was ook weer zo'n naam van een land dat ik eigenlijk voor mij ook nieuw was.
1: Ja.
0: En Costa di Marfil komt ook uit het Spaans. Althans, in Spaans gebruiken ze dat voor Ivoorkust.
1: Okay, ja.
0: Dus ook in het papiament.
1: Ja, want dat hebben we gepikt van de Spanjaarden.
0: Of van de Spaans sprekende landen.
1: Ja, precies. Of zeg ik het weer verkeerd? God. Van de Spaans sprekende landen. Het is een leenwoord ook, hè? Niet gepikt.
0: Ja.
1: Goed, dankjewel.
0: Ik weet niet zeker of we dat mogen gebruiken.
1: Wat?
0: Wat zei je? Goed. Ja, leenwoord.
1: Wat wilde je zeggen?
0: Nee, helemaal niks.
1: Oké, bedankt. Paradise, 100 hier meteen. En de dijk hoor je zo meteen na deze. Ja, je komt goed, Mr. President. Yeah!

0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Mahoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motors Groep. HCR Motors Groep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
3: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner.

0: 9 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft uitspraak gedaan in een burenconflict op Curaçao. Twee appartementseigenaren waren in strijd over het uitzicht op zee. Het Hof oordeelde dat het belang van vrij uitzicht zwaarder weegt, maar privacy blijft gewaarborgd. Struiken naast het terras mogen blijven, maar verderop moeten ze worden teruggesnoeid. Parasols zijn verboden. De grootschalige export van gekleurde PET-flessen vanaf Curaçao is beëindigd. Dankzij een financiële bijdrage van frisdrankproducent CBBC is een laatste container met meer dan 700.000 flessen verscheept. Gekleurd plastic heeft nauwelijks waarde en is moeilijk te recyclen. CBBC vervangt binnenkort ook de groene fles van Coco Rico door een transparante variant. Dan nog internationaal nieuws. Bij Israëlische beschietingen in het zuiden van Libanon zijn twee mensen omgekomen, meldt de Libanese burgerbeschermingsdienst. Israël zegt te hebben geschoten op gewapende terroristen, terwijl Hezbollah spreekt van een groep burgers en een schending van het staakt het vuren. Dit komt de besprekingen tussen Iran en de Verenigde Staten niet ten goede. Israël heeft kinderen tot doellid gemaakt en daarmee genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid gepleegd, aldus een commissie van VN-experts. In een nieuw rapport stellen zij dat het aanvallen van kinderen een indicator is van de intentie om de Palestijnen als groep te vernietigen. Israël ontkent de beschuldigingen en noemt het rapport lastelijk. In Frankrijk zijn sinds donderdag ongeveer 40 mensen verdronken door de hittegolf, meldt premier Sébastien Lecornu. Sportminister Marina Ferrari waarschuwt voor gevaarlijk zwemmen op niet-officiële plekken. De temperaturen overschrijden op veel plaatsen de 40 graden. Honderden scholen zijn gesloten en hulpdiensten zijn vaak in actie gekomen voor uitdroging. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK en jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar. En we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
4: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties. Dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
5: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
6: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: wat hij mist.
1: Oh, en als ze dan niet eens weten, man pas wat hij mist. En zo is dat maar net, hè. Het is De Dijk op Paradise.
2: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
1: Vandaag in de aanbieding een lekker diner voor twee bij The Greenhouse. Ze zitten in Otrobanda. Daar in dat nieuwe gebouw. Of op de Mambo Beach Boulevard. Daar kun je ze ook uiteraard vinden. Het diner voor twee al daar. Kan voor jou zijn op onze kosten. En het is echt wel de moeite waard. Ga er maar een keertje naartoe. Luister en huiver.
2: Welke plaat hoor je achterstevoren?
1: Ja, nou, kom maar door. 675-1031. De winnaar, eind van de dag bij Vanessa Werkhoven in de show. Wild Cherry zometeen. Na deze van Christina Aguilera op Paradise. 103.1 FM.

Play that funky music. Wild Cherry op 103.1 FM. It is Paradise. Zometeen naar je laatste nieuwsupdate met Nelly Rossa, die weer voor je aanschuift. Vandaag veel te bespreken, dus de moeite waard, ja. En ook muziek onderweg van Amy Winehouse, Michael Jackson, Paul Carrack en many, many, many more. Na deze, een van de mooiste liedjes ooit gemaakt, de gevoelige stem van Suzanne Vega, hoor je op Paradise. Het is

0: Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Catrevin, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevin. Vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer?
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Catrevin.
2: Exactement.
3: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor?

0: is. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
2: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
3: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
4: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
5: Bingo. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
6: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.

0: 10.
1: Rechterhak knoopt door in burenruzie over privacy en vrij uitzicht. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Het gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft uitspraak gedaan in een langdurig burenconflict op een resort aan de zuidkust van Curaçao. Twee eigenaren van aangrenzende appartementen stonden tegenover elkaar vanwege de belemmering van het uitzicht op zee. In de rechtszaak stonden het recht op een vrij zeezicht en de privacy van de bewoners recht tegenover elkaar. De beklaagde partij voerde aan dat de hoge beplanting noodzakelijk was om inkijk op het terras te voorkomen. Na een lokale bezichtiging heeft het Hof geoordeeld dat het belang van een vrij uitzicht zwaarder weegt. Wel is er een compromis gesloten vanwege de privacy. De struiken direct naast het terras mogen op hoogte blijven, maar moeten verderop richting de steiger trapsgewijs worden teruggesnoeid tot 80 centimeter. Ook het plaatsen van parasols op het houten dek is voortaan verboden op straffen van een dwangsom die kan oplopen tot 10.000 gulden. En op de University of Curaçao heeft de derde editie van de bedrijvendag van de technische faculteit plaatsgevonden. Maar liefst 18 lokale bedrijven en organisaties maakten tijd vrij om in contact te komen met de ingenieurs van de toekomst. Na een reeks korte bedrijfspitches in de aula konden studenten op de bedrijvenmarkt netwerken voor stages en banen. Veel bekijks trokken de tweedejaarsstudenten van de technische bestopleiding. Zij lieten zien hoe ze een gewone auto hebben omgebouwd tot een elektrisch voertuig, inclusief een zelfontworpen garage. Zowel de universiteit als het bedrijfsleven spreekt van een zeer geslaagde dag voor de versterking van de lokale arbeidsmarkt. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.tv.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.

Barbie. Internationale dag voor de overprikkeling. Ja, mensen met hersenschudding en andere aandoeningen in hun hoofd, die zijn nog wel eens gevoelig voor prikkels her en der. Ik zou hem dan in dat geval lekker op 103.1 laten staan, want wij zorgen voor heel veel fijne, zachte prikkels. Ja, dat kun je wel stellen, ja. Sia Jean-Paul zometeen met een prikkel. Cheap Thrills naar

Cheap Thrills hoorde je op Paradise deze dinsdagochtend. Zometeen hier Jeremy Kessel. Ik wens je veel plezier met hem. En wij spreken elkander morgenochtend vanaf 1:00 of 6:00. Oh, dat is vroeg. Spreken wij elkaar weer. Fijne dag en tot morgen. Hier is Vanessa Paradis.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
3: Hoog boven het hart van Otrabanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Op de University of Curaçao vond de derde editie van de Bedrijvendag van de Technische Faculteit plaats. 18 lokale bedrijven en organisaties ontmoeten studenten voor stages en banen. Tweedejaarsstudenten van de beste opleiding toonden hun omgebouwde elektrische auto en zelfontworpen garage. Zowel de universiteit als het bedrijfsleven spreekt van een geslaagde dag voor de lokale arbeidsmarkt. Het gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft uitspraak gedaan in een burenconflict op Curaçao. Twee appartementseigenaren waren in strijd over het uitzicht op zee. Het Hof oordeelde dat het belang van vrij uitzicht zwaarder weegt, maar privacy blijft gewaarborgd. Struiken naast het terras mogen blijven, maar verderop moeten ze worden teruggesnoeid. Parasols zijn verboden. Dan nog internationaal nieuws. In Jordanië is een persoon overleden door verdrukking tijdens een vertoning van de WK-wedstrijd tegen Algerije. 8 anderen raakten gewond. Duizenden voetbalfans verzamelden zich op het Hashemitische plein in Amman om de wedstrijd op een groot scherm te bekijken. De gewonden zijn in stabiele toestand in het ziekenhuis, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De Amerikaanse president Donald Trump claimt dat Iran heeft ingestemd met inspecties van het atoomprogramma. Hij stelt dat Iran akkoord is gegaan met nucleaire inspecties op het hoogste niveau. Trump zegt dat hij zonder garanties niet verder wil onderhandelen. Hij meldt ook dat 19 miljoen vaten olie maandag door de straat van Hormuz zijn vervoerd, wat volgens hem een record is. Bij Israëlische beschietingen in het zuiden van Libanon zijn 2 mensen omgekomen, meldt de Libanese burgerbeschermingsdienst. Israël zegt te hebben geschoten op gewapende terroristen, terwijl Hezbollah spreekt van een groep burgers en een schending van het staakt het vuren. Dit komt de besprekingen tussen Iran en de Verenigde Staten niet ten goede. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry, schat. Ik kan

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website.

0: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
1: uit volle borst. Mocht het nog niet gelukt zijn, lekker wakker worden in deel 2 van je ochtend met de beste muziek ooit gemaakt.

0: was Groene Stress, een hit hier op Raza FM 103.1. Het jaar waarin ik nog op zoek was naar een nieuwe auto. En in dubio ga ik veel uitgeven, een nieuwere auto kopen of misschien toch iets ouder, waardoor ik nog een op een kortere termijn weer een tweede auto kan kopen, waardoor de verandering er aanwezig is. Snap je hem? Ja, dilemma's, hè?
1: De Blue Wave leeft. Het eiland kleurt blauw. En het WK 2026 beleef je samen bij de officiële Braza FM fanlocaties.
0: En dan komen we de jaren later achter dat het eigenlijk helemaal niet uitmaakt. Het gaat erom dat je van A naar B komt en dat op een veilige manier. Nou, uiteindelijk is het een beetje een gewogen gemiddelde geworden. Braza FM, we spelen natuurlijk gewoon lekker elke WK-wedstrijd hier met de beste muziek voor je. En op de fanlocaties kun jij lekker genieten van de sfeer.

Zo, hè, Jeremy hier. Tot aan de lunch, tot aan 12 uur. Met op deze 23e weer een muziekquiz zometeen. En alle, nou ja, magen moeten gevuld worden. Of dat nou met het ontbijt is, met de lunch of voor het diner. Je kunt terecht bij The Greenhouse en we sturen je er naartoe in die muziekquiz. Vandaag, let op, straks heb ik een fragment voor je. En als je het goed weet te raden en het appt naar 675-1031... dan maak je kans op dat diner voor twee in de muziekquiz vandaag.

0: Veel mensen hebben dat, hè. Die zouden graag in de spotlights willen staan. De Script en Will.i.am, die is dat gelukt. Die hangen lekker in die Hall of Fame. Nu jij nog.
1: No worry. Luchtige relativering van lokale ergernissen of irritaties.
0: En als het niet lukt, geen worries. Maakt allemaal niks uit. Het is ook helemaal niet het belangrijkste in het leven. Nee, stel je vandaag eens even voor dat je midden in de dag zit en je merkt dat alles net iets langzamer gaat dan je had gehoopt. Taken die duren langer, gesprekken lopen uit en je planning die begint langzaam te schuiven. Even voel je die drang om alles weer recht te trekken, om het tempo op te voeren en de controle terug te pakken. Maar dan laat je het los, hè. Je haalt adem en besluit om het ritme van de dag gewoon te volgen in plaats van er tegen in te gaan. No worry dus. Niet elke dag hoeft sneller te gaan om goed te voelen. Soms zit de rust precies in het tempo dat je niet had gepland.
1: Jeremy brengt tot 12 uur een ode aan de werkvloer. Lekker relaxed en positief. Precies wat jij nodig hebt. Jeremy Kessler. Paradise.

0: crack on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Onder de indruk, dat ben ik er nog steeds van. Ik zag een groot optreden van Ed Sheeran samen met Martin Garrix. Groot concert, wat een energie zat daarin. En wat een muzikant is die Ed Sheeran toch. Een fotograaf op Braza FM 103.1. Zometeen een band hier na het nieuws van 10:30. Ja, die heeft een belangrijk weetje voor je. Iets waar je nooit, dan ik nooit mee moet stoppen.
2: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: www.zfm.cw.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.

0: vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, BlueTrace Caribbean regelt het. Achter de schermen, zonder

0: half elf.
1: Rechter Hak knoopt door in burenruzie over privacy en vrij uitzicht. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Het gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft uitspraak gedaan in een langdurig burenconflict op een resort aan de zuidkust van Curaçao. Twee eigenaren van aangrenzende appartementen stonden tegenover elkaar vanwege de belemmering van het uitzicht op zee. In de rechtszaak stonden het recht op een vrij zeezicht en de privacy van de bewoners recht tegenover elkaar. De beklaagde partij voerde aan dat de hoge beplanting noodzakelijk was om inkijk op het terras te voorkomen. Na een lokale bezichtiging heeft het Hof geoordeeld dat het belang van een vrij uitzicht zwaarder weegt. Wel is er een compromis gesloten vanwege de privacy. De struiken direct naast het terras mogen op hoogte blijven, maar moeten verderop richting de steiger trapsgewijs worden teruggesnoeid tot 80 centimeter. Ook het plaatsen van parasols op het houten dek is voortaan verboden op straffen van een dwangsom die kan oplopen tot 10.000 gulden. En op de University of Curaçao heeft de derde editie van de bedrijvendag van de technische faculteit plaatsgevonden. Maar liefst 18 lokale bedrijven en organisaties maakten tijd vrij om in contact te komen met de ingenieurs van de toekomst. Na een reeks korte bedrijfspitches in de aula konden studenten op de bedrijvenmarkt netwerken voor stages en banen. Veel bekijks trokken de tweedejaarsstudenten van de technische bestopleiding. Zij lieten zien hoe ze een gewone auto hebben omgebouwd tot een elektrisch voertuig, inclusief een zelfontworpen garage. Zowel de universiteit als het bedrijfsleven spreekt van een zeer geslaagde dag voor de versterking van de lokale arbeidsmarkt. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.tv.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent, bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden, van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply, de kracht achter jouw project.
3: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
4: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor?

0: mammoetprinting.com.
1: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
2: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
3: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
5: Met de band Toto, die gelooft dat je hiermee nooit moet stoppen.

0: tijd dat ik zelf nog feesttent in, feesttent uit ging in Nederland. Van Dikhout stond daar veelal op het podium. Je hoorde Stil in mij.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Iets dichter bij huis op dit moment. Westend, Otrobanda. Ja, we kijken uit natuurlijk op de handelskade als je lekker gaat eten bij The Greenhouse. Of dat nu een ontbijtje is, een lunchje of een diner. Je kunt daar terecht voor de lekkerste gerechten. Op kosten van Paradise FM. Deze dagen omgedoopt tot Braza FM tijdens het WK 2026 natuurlijk. Let op, let op. Ik heb het fragment voor je. Weet je het goede antwoord? Dan weet je wat te doen, hè? Komt-ie.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Oh-oh. Hij lijkt ergens verdacht veel op. Is het een grote hit geweest? Nou, dat denk ik wel. Weet jij wie deze titel en artiest is die we hier achterstevoren lieten horen? Dan WhatsApp het ons naar 675-1031. En dan, wie weet, win je einde van de dag bij Vanessa een diner voor twee bij The Green.

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is op

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Op de University of Curaçao vond de derde editie van de Bedrijvendag van de Technische Faculteit plaats. 18 lokale bedrijven en organisaties ontmoeten studenten voor stages en banen. Tweedejaarsstudenten van de beste opleiding toonden hun omgebouwde elektrische auto en zelfontworpen garage. Zowel de universiteit als het bedrijfsleven spreekt van een geslaagde dag voor de lokale arbeidsmarkt. Het gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft uitspraak gedaan in een burenconflict op Curaçao. Twee appartementseigenaren waren in strijd over het uitzicht op zee. Het Hof oordeelde dat het belang van vrij uitzicht zwaarder weegt, maar privacy blijft gewaarborgd. Struiken naast het terras mogen blijven, maar verderop moeten ze worden teruggesnoeid. Parasols zijn verboden. Dan nog internationaal nieuws. In Jordanië is een persoon overleden door verdrukking tijdens een vertoning van de WK-wedstrijd tegen Algerije. 8 anderen raakten gewond. Duizenden voetbalfans verzamelden zich op het Hashemitische plein in Amman om de wedstrijd op een groot scherm te bekijken. De gewonden zijn in stabiele toestand in het ziekenhuis, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De Amerikaanse president Donald Trump claimt dat Iran heeft ingestemd met inspecties van het atoomprogramma. Hij stelt dat Iran akkoord is gegaan met nucleaire inspecties op het hoogste niveau. Trump zegt dat hij zonder garanties niet verder wil onderhandelen. Hij meldt ook dat 19 miljoen vaten olie maandag door de straat van Hormuz zijn vervoerd, wat volgens hem een record is. Bij Israëlische beschietingen in het zuiden van Libanon zijn 2 mensen omgekomen, meldt de Libanese Burgerbeschermingsdienst. Israël zegt te hebben geschoten op gewapende terroristen, terwijl Hezbollah spreekt van een groep burgers en een schending van het staakt het vuren. Dit komt de besprekingen tussen Iran en de Verenigde Staten niet ten goede. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Ribeluga komt eraan. Wil je je registreren? Dan heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Zambiel of WhatsApp naar 685-5566.
4: We've got it. Ook American Airlines vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
5: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
6: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.

0: Raza FM 103.1 met Shadow Days van John Mayer uit 2012. Over het beginnen van een nieuw hoofdstuk. Die plaats ging de wereld over. En op dat moment beleefde Curaçao ook een mooi moment. Het North Sea Jazz Festival zette het eiland namelijk internationaal steviger op de kaart dan ooit tevoren. En zorgde ook nog eens een keer aan miljoenen extra inkomsten.
1: Juich met Braza FM, de Blue Wave, naar de top. Want het WK beleef je samen op de officiële Braza fanlocaties.
0: Laat het een beetje overeenkomsten hebben wat er toen gebeurde in 2012... met het WK voetbal nu natuurlijk, hè, met de Blue Wave. Hoewel dat nu echt vele malen groter is dan wat het North Sea Jazz Festival destijds in 2012 bereikte. Maar wat is dat evenement ook uitgegroeid, hè? In augustus, dan is het weer zover. Het eiland gaat weer op zijn kop gezet worden met de grootste artiesten hier die weer het eiland bezoeken. Heb je al kaarten? Zijn wij weer te vinden met Paradise FM?
2: Ja, natuurlijk.
0: We gaan er weer verslag van doen. Binnen 10 minuutjes hier, de beroemde bekentenis. Ik ga een geheim laten onthullen, want dat doe ik zelf niet. Nee, de artiesten die zijn natuurlijk aan de macht over het onthullen van hun geheim in die beroemde bekentenis. Wie is dat vandaag? Het is een vrouw van groot statuur. En de muziek is voor haar altijd een bepaalde manier geweest, ongeacht taal, afkomst of leeftijd, om iets mee voor elkaar te krijgen. Maar wat is dat iets? Dat hoor je binnen 10 minuten hier op Braza FM 103.1. Na de jeugd van tegenwoordig, Sterrenstof, die grote festivalplaat. Na Deep Blue Something, dit is Breakfast at Tiffany's.

0: jeugd van tegenwoordig is zo'n typische Nederlandse festival-act die wat mij betreft ook niet zou misstaan op een nieuwe editie van het North Sea Jazz Festival, hoor.
1: De beroemde bekentenis. Welk geheim wordt er vandaag onthuld?
0: Gloria Estefan staat centraal vandaag. Ze heeft ooit gezegd dat muziek voor haar altijd een manier is geweest om mensen met elkaar te verbinden. Ongeacht taal, afkomst of leeftijd. En dat is misschien wel haar grootste talent. Ze maakte van Latijns-Amerikaanse ritmes wereldhits zonder ooit haar eigen identiteit te verliezen. Terwijl trends kwamen en gingen, bleef Gloria trouw aan haar geluid, haar cultuur en haar boodschap. En daardoor werd ze niet alleen een succesvol artiest, maar ook een brug tussen verschillende werelden. In de beroemde bekentenis vandaag hoor je een bijzondere persoonlijke onthulling van Gloria.
2: Music was such an inspiration to me and was so incredibly powerful as a healing force in my own life. That when I got the opportunity to write my music and have people listen to it, I knew, I was very clear on the opportunity that I had both to communicate through that song and to try to move someone or inspire them.
0: Muziek kan herinneringen oproepen, troost bieden op moeilijke dagen en mensen het gevoel geven dat ze niet alleen zijn. Hè? En dat was misschien wel de bijzondere kracht waar Gloria vandaag over sprak. Muziek bereikt plekken waar gewone mensen soms niet kunnen komen. En juist daarom blijven sommige liedjes ons raken, lang nadat de laatste noot heeft geklonken. Zo ook.

0: Heerlijk. Beetje dat James Brown schreeuwtje. De Tower of Power. En Soul with a capital S op Raza FM 103.1. De takeover van Paradise tijdens het WK 2026. Na de geheime onthulling van Gloria Estefan, morgen weer een nieuwe editie van die beroemde bekentenis. Iedere werkdag zo rond 11:50. Met de laatste nieuws onderweg. En zometeen, nou, een sensatie. Ik zou er even op blijven wachten als ik jou was.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: lashes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
1: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
0: Precies. En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
0: Shop je favoriete items bij DA Salina Galleries, Suikertuin Mall, Dominguito, Otro Banda, Palo Blanco en nu ook bij Luxury Mall.
3: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.

0: 12.
1: Rechterhak knoopt door in burenruzie over privacy en vrij uitzicht. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Het gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft uitspraak gedaan in een langdurig burenconflict op een resort aan de zuidkust van Curaçao. Twee eigenaren van aangrenzende appartementen stonden tegenover elkaar vanwege de belemmering van het uitzicht op zee. In de rechtszaak stonden het recht op een vrij zeezicht en de privacy van de bewoners recht tegenover elkaar. De beklaagde partij voerde aan dat de hoge beplanting noodzakelijk was om inkijk op het terras te voorkomen. Na een lokale bezichtiging heeft het Hof geoordeeld dat het belang van een vrij uitzicht zwaarder weegt. Wel is er een compromis gesloten vanwege de privacy. De struiken direct naast het terras mogen op hoogte blijven, maar moeten verderop richting de steiger trapsgewijs worden teruggesnoeid tot 80 centimeter. Ook het plaatsen van parasols op het houten dek is voortaan verboden op straffen van een dwangsom die kan oplopen tot 10.000 gulden. En op de University of Curaçao heeft de derde editie van de Bedrijvendag van de Technische Faculteit plaatsgevonden. Maar liefst 18 lokale bedrijven en organisaties maakten tijd vrij om in contact te komen met de ingenieurs van de toekomst. Na een reeks korte bedrijfspitches in de aula konden studenten op de bedrijvenmarkt netwerken voor stages en banen. Veel bekijks trokken de tweedejaarsstudenten van de technische bestopleiding. Zij lieten zien hoe ze een gewone auto hebben omgebouwd tot een elektrisch voertuig, inclusief een zelfontworpen garage. Zowel de universiteit als het bedrijfsleven spreekt van een zeer geslaagde dag voor de versterking van de lokale arbeidsmarkt. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradise.nl.
2: Oh, buurman, wat doet u nu?
3: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
2: Maar bedoel je?
3: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
2: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
3: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
2: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
3: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
2: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via deherboutiquecuraçao.com.
4: Pluré Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
5: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
6: Wij produceren
5: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
6: die elk project sterker maken.
5: Ook verkrijgbaar
6: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
5: Heavy mix Curaçao.
6: Voor kwaliteit die blijft staan.
7: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.

Die Elvis Crespo, hè. Sommige mensen denken dat een carrière draait om één groot succes, maar deze man die bewijst het tegenovergestelde. Natuurlijk had hij zijn wereldhit Suavemente, maar ook deze Nuestra Canción. En die man die blijft zich altijd aanpassen aan nieuwe tijden, nieuwe muziek en nieuwe generaties, zonder zichzelf altijd te verliezen. Een mooie herinnering dat de reis door het leven niet gaat om één hoogtepunt, maar om blijven groeien terwijl je trouw blijft aan wie je bent. Dat is typisch Elvis Crespo. Ja, en die levensreis, een voyage, desireless op Raza FM.

0: Liefde maakt alles goed als dat eenmaal in je hoofd zit, in je systeem. Hè? James Morrison, Wonderful World. Van de week een film gezien, dit jaar nog gemaakt. Project Hail Mary met Ryan Gosling, de acteur in de hoofdrol. Was een iets minder Wonderful World in dit geval. Hij moest heel erg lang op reis om de wereld te redden.
1: Het Mango Moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: En dat is een heel verhaal, ga ik geen spoilers over doen. Moet je zelf maar eens kijken, Project Hail Mary. Dan is er toch meer dan liefde, mensheid, warmte. En dan dat je kunt verbinden met ook iets anders dan jezelf en buiten jezelf. Heel, heel spannend iets. Goed, het is tijd om dat ene moment eens eventjes de revue te laten passeren. Want we gaan richting 12 uur en dan weten we dat soms een lunch niet begint met eten, maar met een geur. Die ene geur die je tegenkomt vanuit een keuken waar iemand al uren met aandacht bezig is. Vandaag is een pan met verse sopi di pampuna, zacht, warm en troostend, alsof elke lepel zegt, neem even de tijd. Aan tafel schuiven collega's aan die normaal vooral tussen afspraken elkaar doorzien, maar hier gebeurt iets anders. De gesprekken worden langer, de lach klinkt harder en de klok verliest langzaam zijn macht. Buiten schijnt de zon op Curaçao alsof ze ook even aanschuift en binnen verdwijnen de laatste stukjes brood in de soep. En terwijl de borden leger worden, voelt iedereen het zonder uit te spreken. Sommige maaltijden, ja, die vullen niet alleen je maag, maar ook iets anders. Iets wat we in de drukke dagen soms vergeten te voeden. Dus ik kan alleen maar zeggen, eet smakelijk. Tijdens de lunchshow zometeen met Pepijn Bier en Broodspot. Hij neemt je namelijk mee de middag in hier bij Paradise FM 103.1. Ellie Goulding. Still falling for you, hoor je na YouTube. Dit is the sweetest thing.

0: vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met

0: toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK en jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op Blue

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Op de University of Curaçao vond de derde editie van de Bedrijvendag van de Technische Faculteit plaats. 18 lokale bedrijven en organisaties ontmoeten studenten voor stages en banen. Tweedejaarsstudenten van de beste opleiding toonden hun omgebouwde elektrische auto en zelfontworpen garage. Zowel de universiteit als het bedrijfsleven spreekt van een geslaagde dag voor de lokale arbeidsmarkt. Het gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft uitspraak gedaan in een burenconflict op Curaçao. Twee appartementseigenaren waren in strijd over het uitzicht op zee. Het Hof oordeelde dat het belang van vrij uitzicht zwaarder weegt, maar privacy blijft gewaarborgd. Struiken naast het terras mogen blijven, maar verderop moeten ze worden teruggesnoeid. Parasols zijn verboden. Dan nog internationaal nieuws. De Eiffeltoren en het Louvre in Parijs passen hun openingstijden aan vanwege de hitte. In de Franse hoofdstad geldt momenteel code rood. De Eiffeltoren sloot dinsdag al om 4 uur 's middags en waarschijnlijk gaat deze woensdag ook eerder dicht. Bezoekers met een kaartje voor later krijgen hun geld terug. Het Louvre sluit van woensdag tot en met zaterdag ook om 4 uur. Een delegatie van de Taliban heeft in Brussel gesproken met vertegenwoordigers van de Europese Commissie. Tijdens het gesprek zijn consulaire zaken besproken, waaronder de mogelijke hervatting van diensten voor Afghanen in de EU. De bijeenkomst werd bevestigd door de Europese Commissie en vertegenwoordigers van 15 EU-landen waren aanwezig. Mensenrechtenorganisaties uiten kritiek op het bezoek dat volgens hen het Talibaanse regime normaliseert. In Jordanië is een persoon overleden door verdrukking tijdens een vertoning van de WK-wedstrijd tegen Algerije. 8 anderen raakten gewond. Duizenden voetbalfans verzamelden zich op het Hashemitische plein in Amman om de wedstrijd op een groot scherm te bekijken. De gewonden zijn in stabiele toestand in het ziekenhuis, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Huh? Nu al?
2: Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
3: De Pink Elephant in Mahai gaat Blue. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink Elephant.

finale op 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you. De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit

0: for Only Human.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt een oprecht goede dinsdagmiddag. Bijna 10 minuten over 12. Straks de quote van de dag. Die is van de bijna ex-Britse premier Keir Starmer. Die maakte gisteren zijn vertrek bekend. Zo rond 20 minuten voor 1. Dan neem ik het lokale nieuws door. Natuurlijk met Vanessa Werkhoven. We gaan de muziekquiz spelen. Vandaag gaat het om een heerlijk diner voor twee bij de Greenhouse. Daar kan je ook lekker loungen. En het is ook een sportbar. Dus daar zou je bijvoorbeeld al heerlijk smikkelend en smullend donderdag de wedstrijd kunnen gaan zien. In het tweede uur natuurlijk de spotlights. Jason Mraz is onder meer jarig. Duffy is vandaag jarig. En we gaan naar een jaar. Welk jaar is dat?
2: 2004.
0: Wat wil nou het toeval? Dat was ook een EK-jaar. En dit keer deed Oranje wel mee. Daarover vertel ik je later meer. En natuurlijk de grootste hits uit dat jaar. Maar nu eerst.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: En oprecht goedemiddag ook voor jou, Mark Kampers.
3: Een hele goede middag, Pepijn.
0: We hebben helaas een blokje zedenzaken. We beginnen met de eerste. Er is 4 jaar cel geëist om een verkrachting van 35 jaar geleden in Bodegraven. Die man moest in Engeland DNA afgeven. Dat zorgde ervoor dat hij niet aangeklaagd werd. Hè. Bij die zaak was hij niet betrokken. Maar uiteindelijk kwam dat DNA in Nederlandse handen. En toen werd hij dus gepakt voor een verkrachting van 35 jaar geleden... van een meisje van 14 jaar. Maar die man heeft dus 35 jaar lang zijn mond dichtgehouden.
3: Ja, precies. En daarom is het wel mooi met al die DNA-technieken... Hè, dat ze zo'n man dan toch nog de rechtbank in krijgen. Ook gewoon zoveel jaar later. Hè. Het gaat om een zaak uit 1990. Ja, en zowel de verdachte, die is afkomstig uit de gemeente Altena... als de inmiddels 50-jarige het slachtoffer, die was ook aanwezig in de rechtbank. En die heeft vandaag ook gesproken. En dat was natuurlijk best emotioneel. En die zegt ook van ja, je hebt 35 jaar de tijd gehad om spijt te betuigen. En zonder deze DNA-match was er waarschijnlijk nooit... was er een berechting geweest. Dus ja, en dat neemt ze natuurlijk hem enorm kwalijk... dat hij gewoon nooit heeft gesproken. Nooit zijn verantwoordelijkheid heeft genomen eigenlijk.
0: Ja, de man heeft altijd gezwegen. Het meisje had willen verhuizen, maar daar was geen geld voor. Dus ze moest in hetzelfde huis blijven waar ze ook verkracht is. Sterker nog, opmerkelijk, zijn broer is gepakt voor die zaak. En zelfs toen heeft hij gezwegen. Uiteindelijk is die broer natuurlijk vrijgelaten. Maar ja. Wat een ongelooflijke vul maar een krachtterm in.
3: Ja, precies. En dit is dan ook wel zo'n zogeheten case die dan na jaren gewoon toch weer opgelost wordt. En dat is wel bijzonder, vind ik hoor. Want ik denk dat we in de toekomst vaker dit soort dingen gaan meemaken. Omdat die technieken worden gewoon steeds beter. Dus dat is natuurlijk fantastisch.
0: Ik mag het hopen. Dan een zedenzaak in Zoetermeer. Wat is daar aan de hand?
3: Ja, dat is echt een vreselijke zaak. Het gaat om een conciërge die daar op een basisschool jarenlang heeft gewerkt. En die heeft kinderen daar misbruikt op school. En ook gefilmd wat hij allemaal gedaan heeft. Dus ja, dat hakte er enorm in natuurlijk. Hè. Dat kwam aan het licht. Ergens vorig jaar was dat, geloof ik. En die hele school was natuurlijk in rep en roe van, zit mijn kind erbij? En nu horen we dus ook dat er een aantal jaar cel is geëist. 7 jaar. Dus hij gaat achter de tralies. En hij zegt zelf wel al dat hij eerder geholpen is. Omdat hij, hij zegt, ik ben nou eenmaal zo. En ik voel me aangetrokken tot kinderen. Alleen dat heeft dus blijkbaar niet geholpen. En uiteindelijk heeft hij toch de daad bij het woord gevoegd. En heeft hij toch gewoon kinderen misbruikt.
0: Ja, wat ik me dan afvraag, zo'n conciërge die doet dat blijft toch niet onopgemerkt?
3: Nou ja, wat helemaal bizar is aan het verhaal, een van de slachtoffers kwam thuis en die zei, meester Oscar heeft me op mijn mond gezoend en meester Oscar is verliefd op mij. En vervolgens heeft de school eigenlijk helemaal niks gedaan met deze meldingen en dat maakt het allemaal natuurlijk extra wrang. En wat helemaal bizar is, ik heb het zelf meegemaakt, ik heb een reportage over gemaakt en die directeur van die school, die neemt geen enkele verantwoordelijkheid en zegt alleen maar, kunnen jullie mijn naam van het internet weghalen, want ik wil dat mijn naam gezuiverd wordt. Dat je denkt, oké. Dus ja, ik ben benieuwd of ze nog in de toekomst aan de slag kan blijven als directeur, want ze heeft wel steken laten vallen.
0: En dan een nieuw hoofdstuk in de soap rondom de wolf in Nederland.
3: Ja, precies. Ja, die wolf. Hè. We zijn er maar druk mee al tijden eigenlijk. Moet die wolf nou worden afgeschoten of niet? En nu blijkt dus dat flink wat mensen de wolf zelf hebben afgeschoten, blijkt nu uit onderzoek. Dat is dus officieel, valt het onder stroperij. Het gaat echt om tientallen gevallen. Dus dat de wolf dus gewoon gedood is. Dat is wel opvallend nieuws.
0: Ja, dus mensen nemen eigenlijk het heft in eigen hand.
3: Ja, precies. Vooral veehouders en jagers zouden achter de stroperij zitten. Veel mensen zijn natuurlijk boos, want er wordt niks gedaan aan die wolf. Komt die onder andere scooter voorbij gescheurd. Maar er wordt weinig gedaan aan die wolf. En dus heel veel mensen die schapen hebben, die zeggen, ja, we zijn er klaar mee. Dus we gaan zelf maar de beesten omleggen.
0: En dan naar Rijen, sterker nog, daar ben jij op dit moment. We hadden een tijdje geleden, Kees was vermist. Er was een brand geweest. Kees blijkt een beroemde dorpsbewoner in Rijen te zijn. En hij is inderdaad helaas overleden bij die brand.
3: Ja, dat blijkt nu, hè, dat hij toch is overleden, dat hij toch in dat huis aanwezig was. Dat was natuurlijk de grote vraag. Ja, en het is echt een iconische man. Iedereen in Rijen kent hem. Eigenlijk wel een beetje de lokale dorpsgek. De paradijsvogel wordt hij ook wel genoemd. En zometeen vindt er een herdenking plaats. En er worden echt wel flink wat mensen verwacht, tussen de 200 en 300 mensen. Omdat, het is echt een iconisch figuur in het dorp. Dus hij laat diepe sporen na. En het is nog steeds onduidelijk hoe die brand nou heeft kunnen plaatsvinden. Want de politie doet nog volop onderzoek. En brandstichting wordt op dit moment niet uitgesloten. Dus maakt het extra heftig aan het verhaal natuurlijk.
0: En dan tot slot natuurlijk...
2: Warm, hè?
0: Het is in Nederland warm. Het vuilnis wordt eerder opgehaald, zodat de vuilnismannen niet op het heetst van de dag moeten werken.
3: Ja, nee, dat klopt. Hè. Vanaf morgen ook code oranje van kracht natuurlijk, hè, vanuit het Weerinstituut KNMI. En dat houdt dan aan tot en met vrijdag. Want ja, we kunnen echt temperaturen rond de 36, 37 graden verwachten. En dat betekent ook dat er een tropenrooster is in Nederland. Dat kinderen dus eerder van school worden gehaald en dat soort zaken. Dus ja, we zijn in de ban van de hitte. En ik sta nu in Rijen, dus dat is in Brabant. En nu is het wel echt heet, ja. Dus ik mis dat windje vanuit zee, eerlijk gezegd.
0: Mark Amper, sterkte met de hitte. We spreken elkaar morgen weer, zo rond pak een beetje 10 over 12. Tot dan.
3: Tot dan.

twee jaar. Definitief gevallen voor de Britse premier Keir Starmer. Op maandagochtend stapte hij met betraande ogen naar het welbekende houten sprekersgestoelte buiten Downing Street 10 om zijn vroegtijdige vertrek aan te kondigen. Daarmee is hij trouwens de zesde Britse premier in 10 jaar tijd die voortijdig het veld moet ruimen. Hoewel Starmer in juli 2024 nog een historische zege boekte voor de Labour-partij, brokkelde zijn gezag de afgelopen maanden in recordtempo af. De premier worstelde om zijn belofte over economische groei en het herstel van de publieke voorzieningen waar te maken, terwijl de anti-immigratiepartij Reform UK hem electoraal in de nek hijgde. De genadeklap kwam echter van binnenuit. De onvrede over zijn politieke koers bereikte een kookpunt na een pijnlijk schandaal rondom zijn besluit om Peter Mandelson, een politicus wiens banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein vorig jaar breed werden uitgemeten, om die Peter Mandelson te benoemen tot ambassadeur in Amerika. Toen Starmer's grote partijrivaal, de populaire ex-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, vorige week via een tussentijdse verkiezing met veel machtsvertoon terugkeerde in het Britse parlement, wist Starmer dat hij schaakmat stond. Meer dan 90 Labour-parlementariërs eisten openlijk zijn vertrek. Tijdens zijn emotionele afscheidsspeech liet Starmer merken dat hij de bittere realiteit had geaccepteerd. Over de interne partijstrijd zei hij: "De vraag die mijn partij zich nu stelt is of ik de juiste persoon ben om ons naar de volgende algemene verkiezingen te leiden. Ik heb het antwoord van mijn fractie op die vraag gehoord. Dat antwoord was dus nee. En ik accepteer dat antwoord in alle bescheidenheid." Hij benadrukte dat hij de beslissing nam met het oog op het landsbelang, hoe zwaar hem dat ook viel. "Elke beslissing die ik heb genomen was bedoeld om het land waar ik van hou op de eerste plaats te zetten. Juist daarom zal ik terugtreden als leider van de Labour Party." Aan het eind van zijn verklaring brak Starmer's stem en schoten zijn ogen vol toen hij zich richtte tot zijn gezin. "Wanneer ik dadelijk vertrek bij de grootste baan van het land, zal ik meer tijd gaan besteden aan de allerbelangrijkste baan. De beste echtgenoot zijn die ik kan zijn voor mijn fantastische vrouw Vic, die in goede en slechte tijden een rots in de branding voor me is geweest. En de beste vader voor mijn prachtige kinderen, die mijn trots en mijn vreugde zijn." En dat is trouwens meteen de quote van de dag. Hij gaat weer een vader zijn. "De beste vader voor mijn prachtige kinderen, die mijn trots en mijn vreugde zijn." Welke plaat past er bij? Nou, deze natuurlijk. Should I stay or should I go? Weerspiegelt de interne tweestrijd van Keir Starmer, terwijl de partijtop rustig aan zijn stoelpoten zaagde. The Clash.

0: paradisefm.cw.
1: Car-team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car-team Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
3: Refort. Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
4: Natuurlijk.

0: Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: rijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete.

0: nieuws van half 1.
1: Inspectie Volksgezondheid blijft operationeel na pensioen Kelly. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Inspectie voor de Volksgezondheid blijft tijdens de huidige overgangsperiode normaal functioneren. Dat laat het ministerie van GMN weten. Inspecteur-generaal Sirwin Kelly is met pensioen gegaan, waardoor de regering op zoek moet naar een opvolger. In de tussentijd is er een tijdelijke regeling getroffen om de continuïteit te waarborgen. Drie inspecteurs zijn aangewezen als eerste aanspreekpunt voor de sector. Zo is Sing Pong Lee verantwoordelijk voor gezondheidsbescherming. Joram Parabirsing is het aanspreekpunt voor geneesmiddelen. En Clifford de Lanoy voor milieu en natuur. Binnenkort maakt de regering bekend wie de taken als interim inspecteur-generaal officier op zich neemt. En de Curaçaose Burgerluchtautoriteit, de CBA, heeft vanaf nu officieel een wettelijke basis gekregen. De organisatie hield sinds de staatkundige hervormingen in 2010 al toezicht op de luchtvaart, maar deed dat al die tijd zonder formele juridische grondslag. De internationale luchtvaartorganisatie uitte hier eerder kritiek op. Met het nieuwe instellingsbesluit is de organisatie nu officieel gepositioneerd onder het ministerie van VVRP. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
3: Ontdek de toekomst van wonen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: Lekker een informeel lunchje, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
5: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
6: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
8: Zometeen het lokale nieuws nu. Inner Circle Games People Play.

0: Ja, 39 minuten over 12 van oprecht. Goeie dinsdagmiddag. Straks gaan we de muziekquiz spelen. Gaat allemaal om een heerlijk diner bij The Greenhouse. En ik zei het al, hè, dat is ook een sportsbar en loungeruimte. Daar zou je, als je deze prijs wint, bijvoorbeeld lekker donderdagmiddag kunnen gaan loungen, eten, smikkelen en smullen en de wedstrijd kijken. Misschien is dat een aardig idee. In het tweede uur gaan we natuurlijk weer naar een jaar. Welk jaar is dat?
1: 2004.
0: Nou, daar heb ik wel wat leuke hits van. Bijvoorbeeld Dracosta Dinte. Ken je dat nog genummerd? Oi, nahi, hai, aha, die, oh, ik weet dat ik het niet helemaal goed nadoen, maar dat is hem wel. En er zijn jarige Duffy is jarig en Jason Mraz. En Katie Tunstall is ook jarig. Daar hoor je natuurlijk platen van. En ja, de muziekquiz en het spotlight, dat zijn de jarigen en het jaar. En ook nog het feel-good nieuws. Maar dat is pas aan het eind van deze uitzending. Nu eerst.
2: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Je hebt het er moeilijk mee, hè?
3: Waar heb ik het moeilijk mee?
0: Dat jij donderdag hier zit, terwijl die uitzending om 4 uur is.
3: Nou ja, de wedstrijd. Ja, nou ja. Ik vind... je hoort het, ik haper.
0: Ja. Ja,
3: ik vraag me af, wie gaat er naar mij luisteren?
0: Nou ja, mensen die zijn er natuurlijk ook, laten we wel wezen, die vergeten we wel eens in deze tijd. Maar er zijn natuurlijk mensen die niks met voetbal hebben. En er zijn ook mensen die gewoon moeten werken of naar hun late middag- of avonddienst moeten. En die zitten gewoon in de auto naar jou te luisteren.
3: Ja.
0: Maar ik geef onmiddellijk toe, dat zullen er een stuk minder zijn dan normaal.
3: Dat verwacht ik ook. En ik denk ook mensen die bij me aansluiten, mijn vaste gasten, weet je wel, die altijd op donderdag aansluiten. Ja, die zijn natuurlijk allemaal bij de wedstrijd.
0: Dus mijn sportschool, die gewoon keurig altijd vaste openingstijden heeft en die ook met zon- en feestdagen gewoon open is. Zelfs die zijn donderdag. Natuurlijk. Nou, train ik nooit op donderdag, maar die zijn donderdagmiddag dicht.
3: Nee, maar dat is toch logisch? Ja. Ik bedoel, dit is een ontzettend belangrijke wedstrijd. Een hele spannende wedstrijd gaat het worden. Dus ja, iedereen die een beetje nieuwsgierig is, die gaat daar natuurlijk bovenop zitten.
0: Nee, ik loop er ook tegenaan met Oranje. Die gaan waarschijnlijk nog wel even door. En ja, dan is er een wedstrijd om 1 uur 's middags. Ja, en dan zit ik net lekker hier. Ja.
3: Wij gaan gewoon door, maar ik ga wel even nadenken over een speciale invulling van even een iets andere invulling dan normaal op de donderdag. Maar dat komt helemaal goed.
0: Mooi. Hey, het nieuws. Een familieruzie in de wijk Kanga is zondagavond volledig uit de hand gelopen. Is nu bekend geworden. Hierbij is 1 persoon gewond geraakt door kogels. Er zijn in totaal 3 verdachten opgepakt. Het was een ruzie in de familiesfeer en die eindigde dus in een vechtpartij. Daarbij is ook geschoten. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het CMC. De mensen die zijn aangehouden zijn 2 vrouwen aangehouden. Een 26-jarige vrouw uit de Dominicaanse Republiek en een 36-jarige vrouw uit Colombia. Die worden verdacht van mishandeling. Ja, dat had je niet verwacht, hè, dat het 2 vrouwen zouden zijn.
3: Nou, dat wel verwacht. Ja, weet ik veel. Ik had verwacht dat het mensen zouden zijn. Maar...
0: Ja, dat ook.
3: Vrouwen, mannen. Nee, ik ben gewoon meer verbaasd over het feit dat er gewoon meteen alweer geschoten wordt. Dan ik blijf daar verbaasd over. Ja, het is misschien een beetje naïef, maar dan denk ik, jeetje, waarom iedere keer? Hoezo heeft iedereen de hele tijd maar een pistool bij de hand?
0: Ja, dat weet ik ook niet. Er was net een uit de hand gelopen ruzie in een kapperszaak in de Bijlmer, een Senegalese kapperszaak. Komt een Senegalese man binnen, die gaat daar zitten op de stoel die gereserveerd is voor mensen die geknipt moeten worden. Hij had geen afspraak. Toen ging hij even naar de wc. Daar ging iemand zitten die wel een afspraak had. De man wordt boos, gaat een wapen halen en begint te schieten in de kapperszaak. Ja, ik snap het ook allemaal niet.
3: Ja, het is bijzonder.
0: Ja. Er is nog een man aangehouden trouwens. Die was 29.
3: Oké. Okay. Ja, jong ook allemaal. Nou ja, goed, ik heb daar gewoon verder niet zoveel over te zeggen. Behalve dat ik het gewoon belachelijk vind dat het iedere keer op deze manier gaat.
0: Ja, rare korte lontjes af en toe. Waar ook ruzie was, maar daar werd niet geschoten. Dat, ze zeggen niet waar het is. Een resort aan de zuidkust van Curaçao. Dan vermoed ik Jan Sofat. Gaat om 2 eigenaren van aangrenzende appartementen. Die stonden tegenover elkaar vanwege de belemmering van het uitzicht op zee. Kan natuurlijk ook nog een ander resort zijn trouwens. In de rechtszaak stond het recht op een vrij zeezicht en de privacy van de bewoners recht tegenover elkaar. De beklaagde partij voerde aan dat de hoge beplanting noodzakelijk was om inkijk op het terras te voorkomen. Na een lokale bezichtiging heeft het Hof geoordeeld dat het belang van een vrij uitzicht zwaarder weegt. Dat is interessant.
3: Ja.
0: Wel is er een compromis gesloten vanwege de privacy. De struiken direct naast het terras die mogen op de hoogte blijven die ze hebben. Maar ze moeten verderop richting de steiger trapsgewijs worden teruggesnoeid tot 80 centimeter.
3: Wat?
0: Ook een goede exacte bepaling. Ook het plaatsen van parasols op het houten dek is voortaan verboden. Op straffen van een dwangsom die kan oplopen tot 10.000 gulden.
3: Zo, ja.
0: Ik denk dat het misschien bij Vista Royal is. Daar heb je allemaal van die appartementen. Die
3: ja.
0: Mensen hebben ook enorm veel tijd en geld om lekker tegen elkaar te gaan procederen.
3: Heb jij wel eens een burenruzie gehad, Pepijn? Dat is het
0: ergste
3: wat je kunt hebben.
0: Nou. Nee, ik heb één buurman. Ik woon al 17 jaar op dezelfde plek. Ik woon op een berg. Ik heb één buurman en daar heb ik nooit ruzie mee.
3: Heb je wel contact mee?
0: Ja, we zwaaien vriendelijk naar elkaar. Ja. Nee.
3: Nee, ik heb op dit moment ook hele fijne buren. Dat is echt super fijn. Maar ik heb wel eens in het verleden een burenruzie gehad. Nou, dat is verschrikkelijk. En dat gaat natuurlijk nergens over. Maar er is niets erger dan gewoon een conflict hebben met de mensen die naast je wonen. Dat is zo erg.
0: Ja, dat lijkt mij heel vervelend. Daarom streef ik al sinds ik hier woon naar zo min mogelijk buren.
3: Ja.
0: Ik vind één ruim voldoende.
3: Ja, ik ook.
0: En die woont dan ook nog een flink stuk bij me vandaan eigenlijk.
3: Ja, ik heb aan beide kanten buren en aan de overkant ook. Maar met iedereen goed contact, gelukkig. Maar dat houden we ook heel graag zo.
0: Ik kom uit Amsterdam, hè, dus daar had je boven, links, rechts, onder... Ja. Had je overal buren. Dus
3: maar met niemand contact vaak dan, hè? Als je zo op elkaar zit.
0: Nee, behalve toen ik een puppy had. Toen zei mijn buurman, die een paar huizen verder woonde, opeens... Jij hebt een hond, hè? Verder niks. Maar dat was echt zo'n sneer. Zo van, hij was net bij zijn moeder weg, de puppy, en dan gaan ze s'nachts janken. Dat duurt niet heel lang als je dat goed aanpakt. Maar er kwam echt zo'n wat droge, zurige opmerking uit.
3: Ja, maar daar bleef het bij.
0: Daar bleef het bij, ja.
3: Mooi.
0: Maar alleen maar nette mensen daar.
3: Fijn.
0: Hey, Curaçao en Suriname gaan nauwer samenwerken op het gebied van energie, economie en transport.
3: Er heeft een ontmoeting plaatsgevonden op het presidentieel paleis in Paramaribo tussen de Surinaamse president Jennifer Simons en de Curaçaose vice-minister-president Charles Cooper. Er gaat natuurlijk in Suriname een hoop gebeuren. Hè. Er gaat olie- en gasreserves gaan op zee geëxploiteerd worden. En daar heeft Curaçao in aangeboden om de expertise die wij hebben opgebouwd op het gebied van olieverwerking, opslag en logistiek, om dit te gaan delen met Suriname. Dus dat is hartstikke mooi. Daarnaast benadrukt Simons ook nog eens dat het natuurlijk heel goed is om betere maritieme transportverbindingen in de regio te hebben. En worden er op korte termijn gezamenlijke technische teams samengesteld om verschillende projecten, samenwerkingsprojecten uit te gaan voeren. Dus we slaan de handen ineen.
0: Heel goed. En dan, er is een einde. Sta jij wel eens stil bij de kleur van flessen die jij koopt? Frisdrankflessen, als je dat überhaupt drinkt of voor je kinderen koopt?
3: Nou, ik haal dat bijna niet. En als ik het wel doe, dan ben ik niet bezig met de kleur van de flessen. Nee.
0: Okay. Er is een eind gekomen aan de export van gekleurde petflessen vanaf Curaçao. Recycle-organisatie Greenforce wilde al eerder stoppen met de inname. Want die gekleurde plastic flessen hebben nauwelijks economische waarde. Ze zijn heel moeilijk te recyclen. Dankzij een financiële bijdrage van de frisdrankproducent CBBC... dat is de bottelaar van Coca-Cola... kon een laatste container met ruim, schrik niet, 720.000... gekleurde petflessen worden verscheept. De verwerking en export van die gekleurde petflessen die is financieel niet haalbaar. Ze zijn wereldwijd amper te recyclen. In tegenstelling tot die transparante of lichtblauwe flessen.
3: Ja, oké. Okay. Nou ja, goed. In feite maakt het natuurlijk helemaal niet uit wat voor kleur een fles heeft, toch?
0: Nee, Sprite is bijvoorbeeld overgestapt op de doorzichtige fles. En ook het merk Coco Rico gaat hun groene fles inruilen voor een transparante variant. Dat lijkt me dus alleen maar goed.
3: Ja, al moet ik zeggen dat de kleur van de verpakking doet wel wat. Want ik zie dus nu de nieuwe, de oude Lovers pakjes... die dus nu kortijn zijn. Mijn kinderen kregen een error laatst in het schap.
0: Oh, want niet te herkennen.
3: Nou ja, niet te herkennen. En die zijn gewoon helemaal wit, heb je ze al gezien?
0: Nee.
3: Helemaal wit en heel neutraal. En het is echt, je ziet aan de buitenkant niet wat erin zit. Het is echt eventjes wennen. Dus dat doet wel wat. Maar ja, aan de andere kant, ik bedoel, alles went. En zodra wat erin zit lekker is en je weet wat je koopt, daar gaat het uiteindelijk om, toch?
0: En met dit advies sluiten we af. Wij spreken elkaar morgen weer zo rond 20 minuten voor 1.
3: Is goed.
2: De beste 80's, 90's en zero's.

0: Invisible Touch Genesis. En met mijn Invisible Touch doe ik dit.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ik druk een knopje in en dan hoor je dat. Leuk, hè? Hé, hey, het is eigenlijk bijna 7 minuten voor 1. Mooie tijd natuurlijk voor de Paradise FM Muziekquiz. Donderdag, ja, sportscholen gaan dicht. Er zal wel meer dicht zijn. Overigens, Vanessa gaat gewoon rustig uitzenden. En natuurlijk een beetje op de hoogte houden van de wedstrijd. Maar voor de rest gewoon lekker radio maken. Ik ga thuis met mijn kinderen kijken. Ik ben benieuwd wat jij gaat doen. Kan je appen naar 675-1031. Maar het ging, zoals ik al zei, om de muziekquiz. Wat kan je winnen? Nou, een heerlijk diner voor 2... of een lekkere middag naar Smikkelen en Smullen bij de Greenhouse Lounge en Sportsbar. En in dat sportsbar, daar zit dus mijn advies. Ik zou daar lekker donderdagmiddag gaan hangen, de voetbalwedstrijd zien en heerlijke hapjes eten. Even kijken, we gaan naar een recensie van, ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek, Brielle S. Het eten was hier zo goed. We hadden een mix van sushi en seafood. Ook dat is lekker. Die vers en lekker was, zegt zij dus. Hè. Robbie was zo attent en bood uitzonderlijke service. We kwamen op een dinsdag en hij vertelde ons terug te komen om te bezoeken op woensdag. We deden dat en hadden een geweldige tijd. Oh ja, ook de waterpijp is top. Ik wist niet dat ze een waterpijp hadden, maar die hebben ze dus ook. En die geeft, Brielle geeft 5 sterretjes voor prijs, kwaliteit, service, eten en sfeer. Nou, wat wil je nog meer? Nou ja, gratis daarheen. Dat kan dus.
1: Haha. Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Hij begint te komen. Zullen we hem nog een keertje doen?
2: Waarom niet?
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Ja, ik heb een aanwijzing in de WK-sfeer. Er waren supporters. Hey, je hebt natuurlijk de bekende uitdrukking Houston, we have a problem. En zij hadden borden met Houston, we have a solution. Nou, dat is toch een... Hij begint te komen. Zullen we hem nog een keertje doen?
2: Waarom niet?
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Ja, ik heb een aanwijzing.

0: bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
1: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
2: We've got it. Ook American Airlines vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen... zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sento en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sento... hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app... of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld... en er zijn geen extra kosten... Wilt u meer weten over Sento? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Een delegatie van de oppositiepartij MANPIN heeft de Colombiaanse presidentsverkiezingen in Bogota waargenomen. Parlementariër Suzy Camelia Reumer en fractiemedewerker Jaël Plet beschrijven het proces als democratisch. De rechtse jurist Abelardo de la Espriella won met ruim 49% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander accepteert zijn verlies nog niet. Ook op Curaçao stemde 70% voor de la Espriella. Curaçao en Suriname gaan intensiever samenwerken op het gebied van energie, economie en transport. Dit werd besproken tijdens een ontmoeting tussen president Jennifer Simons en vice-minister-president Charles Cooper in Paramaribo. Curaçao biedt zijn expertise in olieverwerking aan, terwijl gezamenlijke technische teams worden gevormd om projecten verder uit te werken. Dan nog internationaal nieuws. Zeker 300 scholen in het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag en morgen deels of volledig gesloten vanwege de hittegolf. Het werkelijke aantal sluitingen ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet alle sluitingen publiekelijk worden aangekondigd. De Britse Weerdienst heeft voor het eerst in de geschiedenis code rood voor hitte afgegeven. Temperaturen kunnen oplopen tot 40 graden. Denemarken sluit zich aan bij de Hormuz-coalitie, die is opgezet door Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De Deense regering heeft aangekondigd tolken, drones en cyberbeveiligingsexpertise te leveren. Een wetsvoorstel over de bijdrage wordt naar verwachting eind deze week aangenomen. Het doel is om de maritieme veiligheid in de staat van Hormuz en de Rode Zee te versterken. De Eiffeltoren en het Louvre in Parijs passen hun openingstijden aan vanwege de hitte. In de Franse hoofdstad geldt momenteel code rood. De Eiffeltoren sloot dinsdag al om 4:00 middags en waarschijnlijk gaat deze woensdag ook eerder dicht. Bezoekers met een kaartje voor later krijgen hun geld terug. Het Louvre sluit van woensdag tot en met zaterdag ook om 4:00. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
2: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Yamtil. Taco's, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Yamtil Beach.
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
6: Hey Pepijn hier, een oprecht goede dinsdagmiddag. Dit is Duffy, want die is jarig.

0: Showspot.
1: 8,5 minuut over 1. Een oprecht goede dinsdagmiddag gewenst. We gaan zometeen naar een jaar. Welk jaar is dat, computer?
2: 2004.
1: We hebben natuurlijk nog het Feel Good nieuws. Straks na het lokale nieuws van 1:30. Maar nu eerst.
0: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Nou, Amy en Duffy, of eigenlijk Amy, zoals ze in het Nederlands zouden zeggen. En Duffy, geboren in 1984, natuurlijk op 23 juni. Ze wordt vandaag dus 42 jaar. Brak in 2008 wereldwijd door met Mercy, wat je net hoorde. Het was haar debuutsingle uit 2008 en dat bereikte meteen de nummer 111 in de Britse hitlijsten, puur op basis van downloads. En dat was toen nog heel uitzonderlijk. Het nummer gaat over het smeken om genade in een intense of soms verstikkende relatie. Duffy smeekt degene die haar in zijn of haar greep heeft om haar los te laten met die iconische regelen: begging you for mercy, why won't you release me? Dat krijgt een beetje een rare nasmaak, die zin. Want in 2010 verdween ze geheel uit de schijnwerpers. Dat voor 10 jaar. In 2020 gaf ze een interview en vertelde ze op haar eigen Instagram-page dat ze was ontvoerd, misbruikt en 4 weken gevangen was gehouden door iemand. Wie de dader was, daar heeft ze niks over verteld. Hoe dat verder in zijn werk ging, niks. Maar ze had dus een behoorlijk traumatische ervaring en is daardoor een hele tijd uit de schijnwerpers gebleven. Maar inmiddels treedt ze weer op. Wie zijn er vandaag verder nog jarig? Nou, Katie Tunstall, of eigenlijk Tunstall, als je het goed uitspreekt. Die is Schots. Duffy is uit Wales, dus Welsh. En Katie Tunstall, die wordt 51 jaar. Ze is Schots, bekend van Black Horse en The Cherry Tree en het nummer wat ik zo laat horen, Suddenly I See. Zij is een soort van energieke one-woman band. Ze treedt meestal volledig in haar eentje op. Suddenly I See is een statement, een krachtig statement over vrouwelijke inspiratie, empowerment, zoals dat zo mooi heet, en ontdekken wat je echt wil met je leven. Ze schreef het nummer nadat ze naar een albumhoes keek van de iconische punkpoëet Patti Smith. De blik van Smith op die foto raakte haar zo diep dat ze zich plotseling realiseerde wat voor soort sterke, creatieve vrouw en muzikant ze wilde worden. Het nummer is wereldwijd wel het meest bekend geworden, misschien door de openingsscène van de filmhit. Misschien heb je die gezien, ik niet, geef ik eerlijk toe. The Devil Wears Prada uit 2006. Die vrolijke drumbeat die in dat nummer van Katie Tunstall zit, die begeleidt daarin Anne Hathaway, die zich haast door de straten van New York.

0: Opeens zie ik welke vrouwelijke artiest ik wil zijn.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nee, ik niet. Hè. Ik wil geen vrouwelijke artiest zijn, maar dat begreep je al. We hebben het natuurlijk over het nummer van Kate Victoria Tunstall. Vandaag 51 jaar geworden. En ze treedt dus gewoon in haar eentje op. Hè. Dat zie je niet zo heel vaak meer. Gewoon echt een one-woman band. Suddenly I See, dat is het nummer wat we draaiden vanwege haar verjaardag. Wie is er nog meerjarig? Nou, niemand minder dan Jason Mraz. Geboren in 1977, hij wordt dus 49 jaar vandaag. Een van zijn allergrootste hits is natuurlijk I'm Yours, de ultieme feel-good track. Het gaat overigens niet, hè, wat meeste mensen denken, specifiek over verliefdheid. Jason Mraz schreef dat nummer als een ode aan het overgeven. Het gaat over het loslaten van je eigen angsten en barrières en je volledig openstellen voor de liefde, voor andere mensen en voor de creativiteit in het leven. Kunst kost tijd, behalve in dit geval. Jason Mraz schreef de hele melodie in de tekst in minder dan 15 minuten. Hij was op dat moment thuis in zijn eentje, een beetje aan het jammen op zijn gitaar. En hij vertelde, het nummer rolde er in één vloeiende improvisatie uit. Zelf zegt hij dat het een cadeautje is, dat nummer dus, I'm Yours, van een hogere macht. Hij heeft uitgelegd dat hij tijdens het schrijven het gevoel had dat hij slechts een instrument was van het hogere en dat de vrolijke, ontspannen vibe van het nummer rechtstreeks door hem heen stroomde vanuit het universum. Echt waar. Het nummer is in ieder geval een van de meest succesvolle radiohits aller tijden. In de Amerikaanse Billboard Hot 100 hield de plaat het maar liefst 76 weken vol. Destijds brak Jason Mraz daarmee het absolute record voor de langst genoteerde single ooit.

0: soundtrack van het jaar.
1: 2004.
2: Ja. Gisteren vertelde ik natuurlijk over dat EK van 1984... waar Nederland uiteindelijk totaal onverwacht schitterde door afwezigheid... omdat Spanje met 12-1 won van Malta. Ze waren er wel op het EK van 2004. Dat was in Portugal. Dat was een toernooi van hoop, spektakel, controverse en gemiste kansen. De bondscoach was niemand minder dan, jawel, Dick Advocaat. Onder die bondscoach reisde Oranje af met sterren als Ruud van Nistelrooy... en Edwin van der Sar en met een hele generatie nieuw talent... Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart en de 20-jarige Arjen Robben. Na een 1-1 gelijkspel tegen Duitsland volgde de wedstrijd... die iedereen zich nog herinnert, Nederland tegen Tsjechië. Oranje leidde met 2-1 en Arjen Robben was ongrijpbaar. Maar in de 59ste minuut besloot Advocaat hem te wisselen... voor Paul Bosvelt om meer controle op het veld te krijgen... De dynamiek kantelde volledig. Tsjechië rook bloed, kwam terug en won met 3-2. Op de bank keken spelers elkaar vol ongeloof aan. Willem van Hanegem grapte later dat hij Advocaat zou hebben neergeslagen... als hij zoiets nog een keertje deed. De wissel, Robben Bosvelt, groeide uit tot het symbool... van een onbegrijpelijke angstwissel. Achter de schermen, het zal niet bij het Nederlands elftal... rommelde het eveneens. Er zou een mol in de selectie zijn... waardoor interne gesprekken voortdurend in de krant belanden. Spelers vertrouwden elkaar nauwelijks nog. De hele hiërarchie binnen die spelersgroep in 2004 was complex... met de oude garde, het Davids, Seedorf, Kluivert, Cocu... en de jonge honden Robben, Sneijder en Van der Vaart. Clarence Seedorf, die net de Champions League had gewonnen met AC Milan... nam absoluut geen genoegen met een bijrol. Hij eiste bij Dick Advocaat de nummer 10-positie op het middenveld. Advocaat stond onder immense druk en die gaf aanvankelijk toe. En dat zorgde weer voor scheve gezichten bij de jonge garde. Dick Advocaat was tijdens dat EK van 2004 zo bloednerveus... en getraumatiseerd door de Nederlandse sportpers... dat de KNVB een hulplijn inschakelde. Ze huurde Eef Brouwers in, was de voormalige directeur-generaal... van de Rijksvoorlichtingsdienst, hè, die de communicatie van het Koninklijk Huis doet. Brouwers zat tijdens persconferenties stevast achter in de zaal... om de bondscoach met handgebaren te kalmeren en te instrueren... Het mocht weinig baten. Na de beruchte wissel tegen Tsjechië... kon zelfs de beste spindokter van het land, Advocaat... niet meer redden van de vaderlandse volkswoede. Maar het EK kende ook een historisch hoogtepunt. In de kwartfinale tegen Zweden won Oranje eindelijk een strafschoppenserie. De verlossende penaltyreeks tegen Zweden leek perfect geregisseerd... Maar achteraf bleek het pure improvisatie. Dick Advocaat gaf later toe dat er vooraf helemaal geen lijstje was gemaakt... van wie welke penalty zou nemen. Nadat de eerste vijf hun werk hadden gedaan... en Edwin van der Sar de inzet van Olof Melberg keerde... was er een moment van totale verwarring. Wie neemt de beslissende zesde penalty? Terwijl de spanning te snijden was... keek de pas 20-jarige Arjen Robben om zich heen... zag dat niemand aanstalten maakte, pakte de bal en zei... dan doe ik het wel. Hij schoot raak en verloste Nederland van jaren strafschoppen trauma. Het avontuur eindigde in de halve finale tegen Portugal... waarna Advocaat direct opstapte. Volgens Michael Reiziger was hij op het vliegveld al spoorloos verdwenen. En dat was het EK van 2004. Hopelijk gaat het donderdag allemaal wel goed. En komt hij nog gezellig naar Curaçao. Wat was nou een mega-hit in 2004? Nou, dit nummer, Dragostea Dinte. Dat betekent liefde onder de lindebomen. Maar we kennen het beter als Maya He, Maya Hoe, Ozon.
3: Hallo. Salut. Sunt eu un haiduc.

0: paradisefm.cw.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sento en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sento, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sento? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
2: Hey, kibo te ipone de bomanche. Basta Carrefour y check ture producto nan con sticker blau. Brasa de bomang. Barcelo pe momento special. Carrefour extra pizza pa compartir en grupo y classic tea pa relax de special match. Compra tres of más y bota un ticket tu chance pa gana premio tursima. Así de fácil bota participar. Fans nang di banda riba te banda bo, bin join e ola blow.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime.

0: nieuws van 2:30.
1: Curaçao en Suriname verkennen samenwerking in olie- en gassector. Hey, goedemiddag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Curaçao en Suriname gaan nauwer samenwerken op het gebied van energie, economie en transport. Dat is de uitkomst van een ontmoeting op het presidentieel paleis in Paramaribo tussen de Surinaamse president Jennifer Simons en de Curaçaose vice-minister-president Charles Cooper. Cooper is in Suriname voor een grote energie-summit. Curaçao heeft aangeboden om zijn decennia-lange expertise op het gebied van olieverwerking, opslag en logistiek te delen, nu Suriname zich opmaakt voor de exploitatie van olie- en gasreserves op zee. President Simons benadrukte daarnaast het belang van betere maritieme transportverbindingen in de regio. Er worden op korte termijn gezamenlijke technische teams samengesteld om de samenwerkingsprojecten concreet uit te werken. En op de University of Curaçao heeft de derde editie van de Bedrijvendag van de Technische Faculteit plaatsgevonden. Maar liefst 18 lokale bedrijven en organisaties maakten tijd vrij om in contact te komen met de ingenieurs van de toekomst. Na een reeks korte bedrijfspitches in de aula konden studenten op de bedrijvenmarkt netwerken voor stages en banen. Veel bekijks trokken de tweedejaarsstudenten van de technische bestopleiding. Zij lieten zien hoe ze een gewone auto hebben omgebouwd tot een elektrisch voertuig, inclusief een zelfontworpen garage. Zowel de universiteit als het bedrijfsleven spreekt van een zeer geslaagde dag voor de versterking van de lokale arbeidsmarkt. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
0: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of t-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.

0: Track van het jaar.
1: 2004.
2: Ja, ik draaide voor het lokale nieuws natuurlijk Ozo met Dracostea Dintehe. Maya hi, Maya ho. Dat stond in Bonder. Yeah! Was een enorme hit in Amerika. 12 weken op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het was de grootste hit van het jaar daar. Het nummer gaat eigenlijk nergens over. Usher staat in een club, ontmoet een aantrekkelijke vrouw, zou met haar wel willen vreemd gaan, maar beseft opeens dat die vrouw bevriend is met zijn eigen vriendin. Ja, dat wil je niet hebben. Het nummer ontstond trouwens bijna spontaan in de studio. Die kreet, yeah, die is van Little John. En de rap van Ludacris, die kwamen in één sessie tot stand. Een andere hele grote hit in 2004 was het nummer wat ik nu voor je ga draaien. Straks trouwens Tom Cochran, Life is a Highway. En natuurlijk het Feel Good nieuws. En daarna draai ik een nummer van een man die heel erg betrokken is bij mangroves. Want daar gaat het Feel Good nieuws vandaag over. Jawel, good nieuws, Feel Good nieuws over mangroves. Sitting, waiting, wishing. Jack Johnson, die hoor je straks. Maar nu eerst Gasolina van Daddy Yankee. Want dat was een mega hit in 2004.

Eerst eigenlijk alleen in Latijns-Amerika, maar langzamerhand veroverde het de wereld. Hij bracht dat nummer uit in 2004 op zijn album Barrio Fino. En niemand kon vermoeden dat het zou uitgroeien tot het internationale visitekaartje van de reggaeton. De inspiratie kwam volgens Daddy Yankee voor het nummer op een onverwacht moment. Vanuit een raam in zijn woonplaats San Juan, hè, natuurlijk in Puerto Rico, hoorde hij iemand op straat naar een voorbijlopende vrouw roepen: Esa gata le gusta la gasolina. Beetje vrij vertaald, die meid houdt van benzine. Hij schreef die zin op en gebruikte hem voor het inmiddels legendarische nummer. Over de betekenis gaat natuurlijk al jaren in discussie. Veel luisteraars zoeken een verborgen boodschap achter. Wat bedoelt hij nou toch met dat gasolina? Daddy Yankee zelf heeft altijd volgehouden dat het in de kern een onschuldig feestnummer is. Gasolina staat volgens hem voor energie, plezier en de brandstof om een feestje gaande te houden. Bij de release waren de platenmaatschappijen afhankelijk heel nerveus. Ze twijfelden of een volledig Spaanstalig nummer zonder Engelse tekst ooit internationaal zou aanslaan. Nou, het tegendeel bleek waar. En eigenlijk effende dit het pad voor latere Spaanstalige megahits, zoals de megahits van Daddy Yankee met Luis Fonsi, Despacito. De culturele impact werd uiteindelijk officieel erkend. In 2023 werd Gasolina als eerste reggaeton-nummer ooit opgenomen in de National Recording Registry van de Amerikaanse Library of Congress. Als cultureel, historisch en artistiek belangrijk werk. Had je niet gedacht, hè? Ik ook niet. Oh.

0: Life is a highway, Tom Cochrane. En daar heb je natuurlijk gasolina voor nodig voor die highway. Behalve als je elektrisch rijdt. Maar dat is terzijde.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Ja, 10 seconden na is het 10 minuten voor 2. Goede tijd voor het feel good nieuws van deze dinsdag. Er is opvallend goed nieuws uit de natuur. Mangrovenbossen, jarenlang het symbool van kwetsbare natuur, blijken wereldwijd aan een verrassende comeback bezig. Onderzoekers analyseerden 40 jaar aan satellietbeelden van NASA. En ze kwamen tot een opmerkelijke conclusie. Mangrovenbossen gaan wereldwijd niet langer netto achteruit. Sterker nog, sinds ongeveer 2010 groeit er wereldwijd meer mangrovenbos bij dan er verloren gaat. Dat is nou toch echt goed nieuws. Het is bijzonder, want decennia lang verdwenen de mangroves in hoog tempo door garnalenkwekerijen, landbouw, kustbebouwing en houtkap. Toch blijkt uit de nieuwe studie dat natuurlijke regeneratie en grootstalige herstelprojecten die verliezen grotendeels hebben gecompenseerd. De groei is trouwens zichtbaar in uiteenlopende regio's. Van de Amerikaanse golfkust en Australië tot China, Indonesië en delen van Zuid-Amerika. In sommige gebieden speelt natuurherstel een belangrijke rol, terwijl op andere plekken mangroves profiteren van veranderende omstandigheden. Door warmere winters en stijgende zeespiegels kunnen ze zich uitbreiden naar nieuwe gebieden waar ze vroeger niet konden overleven. Elk nadeel heeft zijn voordeel, zeg maar. Mangroves behoren tot de waardevolste ecosystemen op aarde. Hun wortelstelsels vormen een kraamkamer voor vissen, garnalen en krabben, terwijl talloze vogelsoorten er voedsel en beschutting vinden. Daarnaast werken ze als natuurlijke golfbrekers. Ze verminderen de kracht van stormvloeden en beschermen kustgebieden tegen erosie. Ook voor het klimaat zijn ze trouwens van onschatbare waarde. Mangroves slaan enorme hoeveelheden koolstof op in hun bodem. Vaak meer per hectare dan tropische regenwouden. Kortom, goed nieuws over de mangroves. Wie past daarbij nou? Jack Johnson. Natuurlijk met Sitting, Waiting, Wishing. Dat was het. Hij is niet aan het wassen. De singer-songwriter en surfer trouwens, Jack Johnson, zet zich al jaren in voor natuur- en oceaanbescherming. Via zijn foundation en het wereldwijde All at Once-netwerk ondersteunt hij honderden lokale milieuorganisaties. Daarbij gaat het onder meer om kustbescherming, herstel van marine ecosystemen, milieu-educatie en de strijd tegen plastic vervuiling. Ik wens je nog een hele fijne dinsdagmiddag. Veel plezier met Marissa en daarna Vanessa. Ik meld me morgen na Joris en Jeremy om 12 uur. Hey, fijne dinsdag. Dit is als gezegd Jack Johnson, Sitting, Waiting, Wishing. Hier bij Paradise FM.

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Nosso alegre, turene com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, a vira fe. Realización, visualización y con focus, realidad. Celebrar en primera página de nuestro capítulo más nuevo, Cue Butter Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the way. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
3: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
4: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan. Maak een foto bij de Pink Elephant bij Rotterdam in de Voort.

Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Een delegatie van de oppositiepartij MANPIN heeft de Colombiaanse presidentsverkiezingen in Bogota waargenomen. Parlementariër Suzy Camelia Reumer en fractiemedewerker Yael Plet beschrijven het proces als democratisch. De rechtse jurist Abelardo de la Espriella won met ruim 49% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander accepteert zijn verlies nog niet. Ook op Curaçao stemde 70% voor de La Espriella. Curaçao en Suriname gaan intensiever samenwerken op het gebied van energie, economie en transport. Dit werd besproken tijdens een ontmoeting tussen president Jennifer Simons en vice-minister-president Charles Cooper in Paramaribo. Curaçao biedt zijn expertise in olieverwerking aan, terwijl gezamenlijke technische teams worden gevormd om projecten verder uit te werken. Dan nog internationaal nieuws. Frankrijk heeft vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 beleefd. De gemiddelde temperatuur bereikte 29,8 graden. Dit is een record. Het vorige was 29,4 graden. De nacht van maandag op dinsdag was ook de warmste ooit met 21,6 graden. De hitte houdt aan en duizenden scholen zijn aangepast of gesloten. Ongeveer 40 mensen zijn verdronken door de hitte. Zeker 300 scholen in het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag en morgen deels of volledig gesloten vanwege de hittegolf. Het werkelijke aantal sluitingen ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet alle sluitingen publiekelijk worden aangekondigd. De Britse Weerdienst heeft voor het eerst in de geschiedenis code rood voor hitte afgegeven. Temperaturen kunnen oplopen tot 40 graden. Denemarken sluit zich aan bij de Hormuz-coalitie, die is opgezet door Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De Deense regering heeft aangekondigd tolken, drones en cyberbeveiligingsexpertise te leveren. Een wetsvoorstel over de bijdrage wordt naar verwachting eind deze week aangenomen. Het doel is om de maritieme veiligheid in de Straat van Hormuz en de Rode Zee te versterken. En tot zover het nieuws.

0: zon in de zee verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Chivis Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chivis Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chivis Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
3: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
5: Bon tardi, ik heb voor je klaarstaan Madonna met Like a Virgin.

Bontardi, een hele goede dinsdagmiddag. Goed dat je luistert naar de Paradise FM. Ik zit natuurlijk zoals altijd weer voor je klaar tot en met 4 uur. Ik heb heel veel goede muziek voor je klaarstaan. De muziekquiz en Vanessa Werkhoven schrijft bij me aan. Eerst is hier Summer Paradise. I gotta find my way back to Summer Paradise.

0: Nee, hoor hier op Paradise FM. Ik heb straks voor je klaarstaan Maroon 5 en Roxette.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: paradisefm.cw.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
5: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.

0: Curaçao en Suriname verkennen samenwerking in olie- en gassector. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Curaçao en Suriname gaan nauwer samenwerken op het gebied van energie, economie en transport. Dat is de uitkomst van een ontmoeting op het presidentieel paleis in Paramaribo tussen de Surinaamse president Jennifer Simons en de Curaçaose vice-minister-president Charles Cooper. Cooper is in Suriname voor een grote energie-summit. Curaçao heeft aangeboden om zijn decennia-lange expertise op het gebied van olieverwerking, opslag en logistiek te delen, nu Suriname zich opmaakt voor de exploitatie van olie- en gasreserves op zee. President Simons benadrukte daarnaast het belang van betere maritieme transportverbindingen in de regio. Er worden op korte termijn gezamenlijke technische teams samengesteld om de samenwerkingsprojecten concreet uit te werken. En op de University of Curaçao heeft de derde editie van de Bedrijvendag van de Technische Faculteit plaatsgevonden. Maar liefst 18 lokale bedrijven en organisaties maakten tijd vrij om in contact te komen met de ingenieurs van de toekomst. Na een reeks korte bedrijfspitches in de aula konden studenten op de bedrijvenmarkt netwerken voor stages en banen. Veel bekijks trokken de tweedejaarsstudenten van de technische bestopleiding. Zij lieten zien hoe ze een gewone auto hebben omgebouwd tot een elektrisch voertuig, inclusief een zelfontworpen garage. Zowel de universiteit als het bedrijfsleven spreekt van een zeer geslaagde dag voor de versterking van de lokale arbeidsmarkt. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
1: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beach house of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
2: Ben je nou weer bij your bicycle geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Weet je niet waar je moet beginnen met Ribe Luga? Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was en je hebt documenten nodig, zoals een paspoort, geboorteakte, VOG en een zorgverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.

0: Waxoei hier op Paradise FM. Ja, en er is weer iemand bij me aangeschoven voor een nieuwe kletspotvraag. Vanessa, welkom.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Het is alweer dinsdag.
1: Alweer.
0: Ik vind deze dagen, sinds gisteren, gaat de tijd zo snel.
1: Ja?
0: Wat is er aan de hand? Ja, soms zeg jij dat ook, toch?
1: Ja, absoluut. Maar ik vind dinsdag nog niet zo heel ver. Maar morgen is het alweer woensdag.
0: Ja, en dan komen we wel dicht bij het weekend weer. Nee, het gaat zo snel.
1: Ja, bizar, hè? Dat is altijd zo.
0: Ja, nou ja. In ieder geval, misschien komt het ook omdat ik ouder word. Ik weet het niet. Vanessa, ik heb een vraag voor je.
1: Kom maar door.
0: Wat is een gerecht wat jij enorm goed kan koken? En als mensen bij je komen dat je zegt, nou, weet je wat, ik ga koken. Wat ga je dan maken?
1: Oh jee. Nou ja, wat ik... even kijken. Ik vind dat ik hele lekkere lasagne kan maken.
0: Oh, lasagne is fantastisch.
1: Ja, heerlijk. Lekker. En dat doe ik dan. Ja, ik doe alles eigenlijk op mijn eigen manier. Ik kook nooit volgens een recept.
0: Oh,
1: dus
0: ja.
1: Ik doe het zeg maar echt, een beetje op gevoel.
0: Ja.
1: En dan doe ik daar lekker gegrilde aubergine doorheen. Dat hoort volgens mij helemaal niet in lasagne. Weet ik eigenlijk niet zeker.
0: Oh, wat lekker.
1: Ik vind gegrilde aubergine vind ik heerlijk.
0: Maar in schijfjes doe je dat dan, en dan grill je het?
1: Ja, dus gewoon plakjes aubergine. Een beetje dunne plakjes. En dan huppatee een beetje in de olijfolie. Een beetje peper, een beetje zout.
0: Oh, heerlijk.
1: Grillen op de grillplaat. En dat leg ik dan ook in de laagjes van de lasagne.
0: Wat lekker.
1: Heb ik heel lang niet gemaakt. Dat is wel iets wat ik lekker vind om te maken. Makkelijk ook, weet je wel.
0: Ja.
1: Gewoon zo'n één... Ja, gewoon een overgerecht. Gewoon zo'n schaal, pats erin, huppatee. Je kan ook heel veel in één keer maken. Of twee schalen, weet je. Dat is lekker makkelijk. En wat ik ook heel erg lekker vind om te maken... en wat ik persoonlijk vind dat ik dat wel goed kan maken... dat is stoba.
0: Oh, maar dat is echt een gerecht van het eiland, toch?
1: Ja, maar ook dat doe ik gewoon op mijn eigen manier.
0: Dus, maar vertel even, hoe maak je dat? Ik weet dat eigenlijk helemaal niet. Maar ik eet het wel vaak sinds ik op Curaçao ben.
1: Ja, maar dat durf ik dus nu niet te gaan zeggen hoe ik het maak. Want dan zeg ik, ja, stoba. Kijk, je kan het ook stoof noemen. Toen
0: ja.
1: ik in Nederland woonde, noemde ik het stoofvlees.
0: Stoofvlees, ja, ja.
1: Stoba. Misschien als je het op Curaçao's maakt, dat het weer heel anders, officieel heel anders hoort.
0: Ja.
1: Nogmaals, ik doe het op mijn eigen manier. Dus ik zeg lekker niet hoe. Maar...
0: Maar stoba is altijd rund, toch? Of is dat kip? Kan het ook met kip?
1: Nee.
0: Stoba is rund.
1: Wel gewoon runderlappen zijn.
0: En ja, heerlijk.
1: Dan, en dan lekker gewoon heel lang stoven. Ik vind dat heerlijk om dat gewoon op zondag... een paar uur lang op het vuur te hebben staan.
0: Ja. En die geur. Heerlijk.
1: Het vult zich met de heerlijkste geuren.
0: Doe je dan ook met wijn erbij?
1: Ja, zeker.
0: Rode wijn.
1: Ja,
0: heerlijk.
1: Lekker rode wijn er doorheen. En dan eet ik dat met... je kan het lekker eten met rijst... maar je kan het ook heel lekker eten met patat, hè? Patatje stoof.
0: Ja, klopt inderdaad.
1: Heerlijk.
0: Klopt, ja. Weet je wat je laatste keer had gemaakt? Wat er ook echt heel lekker uitzag. Ik moet het goed zeggen, een sushibol. Maar dan ook in zo'n schaal, toch?
1: Maar dat was iets wat ik ergens op een TikTok voorbij zag komen. Inderdaad, één grote sushi. En dan in allemaal, die kun je dan in stukjes snijden.
0: Heerlijk.
1: Ook, maar ook kleine sushi rolletjes vind ik ook wel lekker om te maken.
0: Ja,
1: het is, Nou ja.
0: Het kost alleen wat tijd, inderdaad.
1: En jij dan?
0: Ja, ik ben gek op Thais eten, Aziatisch eten.
1: Ja.
0: Dus lekker met oesters. Is dat trouwens officieel van de Thaise keuken? Ik denk het wel. Oestersaus, sojasaus.
1: Oh ja.
0: En dan heerlijke kip cashew.
1: Oh, wat lekker.
0: Ongelooflijk
1: dat
0: lekker.
1: Dat maak je lekker zelf.
0: Dat maak ik zelf, ja. Ik wil niet opscheppen, maar die is echt heel erg lekker. Eigenlijk moet ik hem een keertje meenemen naar werk.
1: Nou, inderdaad.
0: Ja, maar sushi is ook lekker. Ja, ik ben wel gek op koken.
1: Ja, vind je het leuk? Doe je het vaak?
0: Nou ja, ik woon nu natuurlijk bij mijn ouders weer. En ik eet ook niet heel veel thuis, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Lekker veel uit eten, hè?
0: Ik ga heel veel uit eten. Ja, heerlijk. Ik ben lekker aan het genieten hier. Maar... dan werk ik meestal tot 6 uur of zo. Ja, dan kom ik en dan nog koken. Ik pak er altijd wel heel veel tijd voor. Dan ben je weer een uur bezig. Ja, ik heb gewoon de tijd soms niet.
1: Nee.
0: Dus af en toe in het weekend, eigenlijk moet ik het vaker doen. Dit remindt me ook weer dat ik denk, ja, eigenlijk moet ik weer wat vaker gaan koken.
1: Ja, het is lekker, hè?
0: Ja.
1: Ik vind het echt... je moet
0: ontspannen.
1: Er tijd voor maken. Ja, en dat is wel echt... Dat moet het ook wel zijn. Want ik heb natuurlijk die 2 kids thuis.
0: Ja.
1: Kun je ook zeggen van... Hey, je kookt iedere avond wat. Maar
0: ja.
1: Dan wordt het snel. En dat, dat doe ik natuurlijk ook heel vaak. Ze kunnen inmiddels zelf ook al een beetje koken. Dus dat is ook fijn. Maar ik vind het allerlekkerst om gewoon het weekend... gewoon op de zaterdag en zeker op de zondag... gewoon de hele dag een beetje lekker in de keuken te staan. Dat er iets pruttelt... En daarna doe ik alles in bakjes in de vriezer.
0: Oh, dat is handig.
1: Hele week Ja, dat zeg ik nu.
0: Ja.
1: Dat heb ik al heel lang niet gedaan, maar dat ga ik echt weer doen. Ik heb het heel lang wel gedaan. De hele week lang gewoon home-cooked meals in de vriezer. En dan
0: dat is heerlijk.
1: Die rijst natuurlijk, die kook je dan per moment voor ons. Maar dan heb je dus zeg maar de stoba in porties, kun je dan lekker ontdooien. En oh,
0: heerlijk. Ik moet dat recept van die stoba toch wel hebben, denk ik.
1: Dan ga ik het maken en dan ga ik, terwijl ik het maak, ga ik het opschrijven.
0: Want
1: ik doe het altijd een beetje uit mijn hoofd.
0: Maar doe je gewoon een beetje zout, een beetje peper.
1: En een beetje dat, en een beetje lekker. Oh ja.
0: Nou, ik ga dit binnenkort dan maken als je het recept hebt. En als ik denk, nou, dit kan ik wel brengen, dan ga ik het ook vertellen op de radio. Mag dat dan? Mag ik dan vanuit jouw naam jouw recept stoba vertellen?
1: Tuurlijk.
0: Okay.
1: Ik hoop alleen niet dat mensen dan zeggen, nou, zo maak je dat toch niet?
0: Ja, want het is hier wel echt het Curaçaose gerecht natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, ik wil hem toch wel binnenkort even proberen. Ik vind het een goeie.
1: Oké, nou, dan ga ik dat regelen.
0: Is goed, dankjewel, Vanes.
1: Yes.

0: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1, de leukste woonwinkel van Curaçao.
1: Copa Mundial llega y ahora abo por Score for Fun. Download Bovenmaas app, hasi compra na van den twil. Oi man, Changes Group, y beton industrie brieven gaat, y recibi bo sample digital go cada compra de 25 florin. Cada kaartje, full je na, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 de garage Cordia. Un año de seguro completamente gratis de Enya, y 1500 florin de gasolina de Aso Gas y UbiPay. Y ti más premio banero set de parts de Coiman. 25,000 Fenmaas, of un voucher na valor de 1500 florin de beton industrie brieven gaat. Para más información, visita Fenmaas.com.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: Hallo Curaçao.

0: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
1: Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je woont je zo weer in Suriname.

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Dolf van de Gieserrace op het Spaanse water is onder zware omstandigheden gevaren. Slechts 9 van de 17 zeilers bereikten de finish. Art van Aanholt won de race, gevolgd door Jurgen Schneider. De jonge broers Chris en Nick Mathoff eindigden knap als derde. Ingeborg Hessing won bij de dames. Organisator watersportvereniging Jan Sovat kijkt terug op een geslaagde wedstrijddag. De delegatie van de oppositiepartij MANPIN heeft de Colombiaanse presidentsverkiezingen in Bogotá waargenomen. Parlementariër Suzy Camelia Reumer en fractiemedewerker Jaël Plet beschrijven het proces als democratisch. De rechtse jurist Abelardo de la Espriella won met ruim 49% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander accepteert zijn verlies nog niet. Ook op Curaçao stemde 70% voor de la Espriella. Dan nog internationaal nieuws. Het Iraanse raketprogramma staat niet in het voorlopige akkoord met de Verenigde Staten, aldus de Iraanse president Masoud Pezeshkian. Hij benadrukte dat Iran nooit zal onderhandelen over zijn defensiecapaciteiten. Tijdens een persconferentie met de Pakistanse premier Shehbaz Sharif zei hij dat regionale vrede alleen kan worden bereikt door eerlijke gesprekken en samenwerking. Frankrijk heeft vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 beleefd. De gemiddelde temperatuur bereikte 29,8 graden. Dit is een record. Het vorige was 29,4 graden. De nacht van maandag op dinsdag was ook de warmste ooit met 21,6 graden. De hitte houdt aan en duizenden scholen zijn aangepast of gesloten. Ongeveer 40 mensen zijn verdronken door de hitte. Zeker 300 scholen in het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag en morgen deels of volledig gesloten vanwege de hittegolf. Het werkelijke aantal sluitingen ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet alle sluitingen publiekelijk worden aangekondigd. De Britse Weerdienst heeft voor het eerst in de geschiedenis code rood voor hitte afgegeven. Temperaturen kunnen oplopen tot 40 graden. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door jezelf te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Meer captains, groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan. Maak een foto bij de Pink Elephant.

0: 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.

0: Hij zit erin!
1: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
2: uit volle borst. Een hele goede dinsdagmiddag. Ik heb voor je klaarstaan Never Gonna Give You Up.

0: muziekquiz.
1: Ja, we gaan hem spelen, de muziekquiz. En vandaag maak je natuurlijk weer kans op een dinerbon voor twee. En deze keer voor een Greenhouse Lounge en Sportbar. Die zit natuurlijk op Mambo Boulevard. Ja, wat zo leuk is aan deze plek, is dat er twee werelden samenkomen. Ja, dus je kan lekker met een dinertje kijken naar een wedstrijd. Of je zit gewoon heerlijk te dineren bij de prachtige lounge. Ja, ze hebben er echt onwijs lekkere dingen. Lekkere snacks, burgers, sushi. Ja, echt van alles. Ik zou zeggen, speel vooral mee, want wie weet win jij wel deze heerlijke dinerbon voor twee. Ik zou zeggen, blijf luisteren.
0: Welke plaat hoor je achterstevoren?
1: Wow, er gaat bij mij gewoon echt geen lampje branden. Nee, ik vind deze heel moeilijk. Wacht, oké, we gaan hem toch nog even één keertje luisteren.
0: Welke plaat hoor je achterstevoren?
1: Nou, ik weet het echt niet. Vanessa, deze was te moeilijk. Ik weet het niet. Nou ja, weet jij het wel? Stuur dan een berichtje naar 675-1031 en hopelijk...

0: Paradise FM. Ik heb straks voor je klaarstaan Michael Jackson, UB40 en nog veel meer. Maar eerst is hier Ed Sheeran met Icy Fire.
1: Oh, miss the eye of the mountain below.

0: weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, no llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis- en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, BlueTrace Caribbean...

0: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
1: Vroeger dronken die biertje. Bla.

0: en Suriname verkennen samenwerking in olie- en gassector. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Curaçao en Suriname gaan nauwer samenwerken op het gebied van energie, economie en transport. Dat is de uitkomst van een ontmoeting op het presidentieel paleis in Paramaribo tussen de Surinaamse president Jennifer Simons en de Curaçaose vice-minister-president Charles Cooper. Cooper is in Suriname voor een grote energie-summit. Curaçao heeft aangeboden om zijn decennia-lange expertise op het gebied van olieverwerking, opslag en logistiek te delen, nu Suriname zich opmaakt voor de exploitatie van olie- en gasreserves op zee. President Simons benadrukte daarnaast het belang van betere maritieme transportverbindingen in de regio. Er worden op korte termijn gezamenlijke technische teams samengesteld om de samenwerkingsprojecten concreet uit te werken. En op de University of Curaçao heeft de derde editie van de Bedrijvendag van de Technische Faculteit plaatsgevonden. Maar liefst 18 lokale bedrijven en organisaties maakten tijd vrij om in contact te komen met de ingenieurs van de toekomst. Na een reeks korte bedrijfspitches in de aula konden studenten op de bedrijvenmarkt netwerken voor stages en banen. Veel bekijks trokken de tweedejaarsstudenten van de technische bestopleiding. Zij lieten zien hoe ze een gewone auto hebben omgebouwd tot een elektrisch voertuig, inclusief een zelfontworpen garage. Zowel de universiteit als het bedrijfsleven spreekt van een zeer geslaagde dag voor de versterking van de lokale arbeidsmarkt. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
3: We've got it. Ook wijnkoperij De Gouden Ton vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.

je het gejuich al? De Blue Wave neemt het eiland over. Curaçao kleurt blauw. En jij beleeft het WK optimaal. Met Brasa FM.

Lichtje branden van Suzanne en Freek. Ja, doet me toch een beetje terugdenken aan 27 mei... toen bekend werd gemaakt dat Freek ongeneeslijk ziek is. Ja, dat had echt enorm veel impact op heel veel mensen. En het was heel erg bijzonder dat dit nummer toen werd gedraaid door heel veel radiostations op dezelfde tijd om zijn hart onder de riem te steken. Ja, op dit moment zijn ze enorm hard aan het toeren. Ze hebben meer dan 10 uitverkochte Gelderdome shows. Ja, en als ik zo hun schema bekijk voor de zomer, hebben ze het ook nog heel druk. Ze hebben echt onwijs veel optredens. En ja, zo fijn dat ze dit gewoon weer hebben opgepakt. Hier is nu voor je I Don't Want To

met Fell in Love with an Alien. En misschien weet je al wat ik ga zeggen. Ja, ik moet binnenkort toch maar weer een update gaan geven over het TRAPPIST-1-stelsel. Ja, er was een nieuwe aardsoort ontdekt. Ja, misschien is er wel buitenaards leven. Ja, ik ben heel benieuwd. In ieder geval, hier sluit ik het nu mee af. Ik wil je bedanken voor het luisteren naar mijn show. Heel veel plezier bij de show van Vanessa. En tot morgen.

0: quatre vents.
1: Dat is Frans, 80.
0: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
0: Nee, restaurant quatre vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
0: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als quatre vents. Vier wijnen.
0: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer.
0: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Quatre vents.
0: Exactement.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
4: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
5: Wij produceren
4: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
5: Die elk project sterker maken.
4: Ook verkrijgbaar
5: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
4: Heavy Mix Curaçao.
5: Voor kwaliteit die blijft staan.
6: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. We dimmen de verlichting terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.

Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Dol van de Gieserrace op het Spaanse water is onder zware omstandigheden gevaren. Slechts 9 van de 17 zeilers bereikten de finish. Art van Aanholt won de race, gevolgd door Jurgen Schneider. De jonge broers Chris en Nick Mathoff eindigden knap als derde. Ingeborg Hessing won bij de dames. Organisator watersportvereniging Jan Sovat kijkt terug op een geslaagde wedstrijddag. De delegatie van de oppositiepartij MANPIN heeft de Colombiaanse presidentsverkiezingen in Bogota waargenomen. Parlementariër Suzy Camelia Reumer en fractiemedewerker Jaël Plet beschrijven het proces als democratisch. De rechtse jurist Abelardo de la

Priella won met ruim 49% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander accepteert zijn verlies nog niet. Ook op Curaçao stemde 70% voor de La Espriella. Dan nog internationaal nieuws. Het Iraanse raketprogramma staat niet in het voorlopige akkoord met de Verenigde Staten, aldus de Iraanse president Massoud Pezeshkian. Hij benadrukte dat Iran nooit zal onderhandelen over zijn defensiecapaciteiten. Tijdens een persconferentie met de Pakistanse premier Shehbaz Sharif zei hij dat regionale vrede alleen kan worden bereikt door eerlijke gesprekken en samenwerking. Frankrijk heeft vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 beleefd. De gemiddelde temperatuur bereikte 29,8 graden. Dit is een record. Het vorige was 29,4 graden. De nacht van maandag op dinsdag was ook de warmste ooit met 21,6 graden. De hitte houdt aan en duizenden scholen zijn aangepast of gesloten. Ongeveer 40 mensen zijn verdronken door de hitte. Zeker 300 scholen in het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag en morgen deels of volledig gesloten vanwege de hittegolf. Het werkelijke aantal sluitingen ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet alle sluitingen publiekelijk worden aangekondigd. De Britse Weerdienst heeft voor het eerst in de geschiedenis code rood voor hitte afgegeven. Temperaturen kunnen oplopen tot 40 graden. En tot zover het nieuws.

0: grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op een van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
2: Life moves fast and you deserve an easier way to bank. With the new Banco di Caribe mobile app, everything is at your fingertips. Log in effortlessly, check balances, make quick transfers and stay connected anywhere. All in one app. Download it from the App Store or Google Play. Register in just a few steps and start exploring now.

energie van de Rembrandts. En I'll be there for you. Nou, en dat geldt voor mij ook. Ik ben er voor je. Ja, vandaag weer, zoals iedere dag, tussen 4 en 7. Wat een gezelligheid. En ik niet alleen. Nee, ik krijg een hoop gezelligheid ook hier in de studio. Ik vind het altijd superleuk als er gasten langskomen. Het is natuurlijk altijd leuk om eventjes een belletje te doen. Maar het allerleukste is toch echt wel als mensen hier in de studio aanschuiven. Nou, dat gaat vandaag gebeuren. Ik krijg straks rond 10 over 7... 10 over 5... visite van Milouska Meulens. En Milouska Meulens, en dat is hartstikke leuk, die heeft een mooie voorstelling gemaakt. Tenminste, ik denk dat het een mooie voorstelling is. Daar ga ik vanuit. Want het is een muzikale voorstelling, een hele persoonlijke voorstelling van haar. Aan de hand van verhalen van muziek, van verschillende herinneringen, zal zij haar publiek meenemen op een reis tussen Curaçao en Nederland. Tussen het verleden en het heden. Tussen wortels en thuisgevoel. En dit doet ze samen met een rietquintet. Ja, nou, superleuk. Liedjes dus, verhalen, van alles en nog wat. En deze voorstelling, daarmee is ze in Nederland al op tour. Maar ze gaat dat dus hier op het eiland ook vertonen. Nou, wil je daar meer over weten, dan komt ze daar zometeen van alles over vertellen. En verder heb ik ook, ja, dit vind ik ook wel heel erg leuk. Nou ja, ik weet niet of jij het ook hebt, maar als je uit Nederland komt, dan ben je over het algemeen wel verzot op kaas. En kaas hebben we hier ook te koop natuurlijk in de supermarkt. Hartstikke lekker. We kunnen als de gemiddelde Nederlander, laat ik het zo zeggen, kan niet zonder kaas. Maar kaas zoals we het kennen, kaas zoals je kaas op de markt koopt of kocht in zo'n papieren wrap, weet je wel, met dat hele, dat je gewoon echt uit de lekkerste kazen kunt kiezen. En nou, dat is toch echt wel iets wat ik waar ik regelmatig naar verlang. En nou heb ik vernomen dat er dus een kaasboer op het eiland is. Misschien dat jij het al lang al weet, hoor, en dat je denkt, serieus, Vanessa, onder welke steen heb jij gelegen? Maar ik werd zo blij toen ik dit doorgestuurd kreeg van iemand die dat dus weer zag in Nederland. En die zei, Vanessa, dit moet jij gaan uitproberen. Dus ik heb de goede man uitgenodigd. En hij schuift rond 6:50 eventjes bij me aan. Dus mocht je dit nog niet weten, of wel iets hebben gehoord, maar nog niet precies weten waar je hem kunt vinden, dan zal hij jou daar straks van alles over vertellen. En ik hoop stiekem dat hij iets heeft meegenomen voor mij om te proeven, natuurlijk. En als hij dat niet heeft, dan vergeef ik het hem ook, want waarschijnlijk sta ik morgen bij hem aan de kraam. En verder even kijken, over lekker eten gesproken. De Greenhouse, die gaat eruit vandaag. Een dinertje voor 2. Daar maak je ook nog steeds kans op als je meespeelt met de muziekquiz. Nou, die kans geef ik je zo meteen natuurlijk ook nog. En ook nog zonnebrillen. Ja, de Bomber Eyewear zonnebrillen. De brillen die kunnen blijven drijven op het moment dat je hem van de boot laat vallen. Prachtige verschillende modellen. Ik ga er zo meteen weer eentje namens Bomber Eyewear weggeven. Wat je daarvoor moet doen. Nou, vooral blijven luisteren, dan hoor je het vanzelf. En natuurlijk de heerlijke muziek die we draaien. Dit is Shanice en I Love Your Smile.

0: ZFM. Muziekquiz. Muziekquiz.
1: Zo, daar gaan we weer met de muziekquiz deze dinsdagmiddag. En vandaag staat natuurlijk op het spel een lekker diner voor twee bij Greenhouse. Wil je hier kans op maken, dan speel je natuurlijk mee. Als je het nog niet had gedaan, dan zou ik zeker eventjes luisteren. En kijken of jij misschien het antwoord wel weet op de volgende vraag.
0: Welke plaat hoor je achterstevoren?
1: Jeetje, Mina. Zo, ik dacht dat hij makkelijk was, maar hij is echt... Nou, nog één keer. Ga even heel goed luisteren. Even kijken, hoor.
0: Welke plaat hoor je achterstevoren?
1: Ja hoor, dit is toch ongelooflijk. Dit is echt een soort... Ik krijg hier totale brain fog van, zeg maar. Er komt echt niets naar boven. Maar dan ook niets. Ik ga even in de app kijken. Kijken of iemand anders het misschien wel weet. Want ik krijg hier echt... ik krijg hier alleen maar één grote error van. Beetje lullig, hè? Nou ja, goed, misschien weet jij het wel. App het dan eventjes door. 675-1031. En misschien mag ik jou dan gewoon blij maken met een diner voor twee. Ik vind het heel knap. Ik vind het echt heel knap als je het weet. Kom maar door.

0: plusfm.cv.
1: Hei, che vă dai pone de bomaci? Pasta Carrefour, e cea ture producă în an cu sticker blau. Brasa de moman, barcelo pe momentul special, Carrefour extra pizza pe comparti de grup, e classic ti, pa relax de spes ce match. Cumpra tres of mas, e botai un ticket cu chance pagana premio, tursima. Asira facil bota participa. Fans nang di banda riba, te banda bou, bin join e ola blau.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuracao.com.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, Porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
4: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
5: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4:30.
6: CTB zet WK de buurt Curaçao in als toerismetrekker in Colombia. Hey, goedemiddag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het toerismebureau CTB reist de Blue Wave achterna om Curaçao wereldwijd op de kaart te zetten. Na eerdere promotie-evenementen in Duitsland, Brazilië en Argentinië organiseert het CTB aanstaande donderdag de speciale watchparty in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. In het Curaçao Experience Center wordt de historische WK-wedstrijd tegen Ivoorkust live uitgezonden. Het doel van de actie is om de Colombiaanse consument enthousiast te maken voor een vakantie naar ons eiland. Eerdere watchparties in Sao Paulo en Buenos Aires leverden al veel media-aandacht op bij grote netwerken zoals ESPN. De cruciale wedstrijd tussen Curaçao en Ivoorkust wordt aanstaande donderdag 25 juni gespeeld. En de Dolf van der Giezen race op het Spaanse water is onder loodzware omstandigheden gevaren. Door een harde wind met windstoten tot bijna 30 knopen wisten slechts 9 van de 17 zeilers de finish te bereiken. Art van Aanholt trok na een intens duel de overwinning naar zich toe, vlak voor Jurgen Schneider. Grote verrassing van de slag waren de jonge broers Chris en Nick Mathoff van 12 en 13 jaar, die knap als derde eindigden. Bij de dames pakte Ingeborg Hessing de eerste prijs. Ondanks materiaal pech en omgeslagen boten kijkt organisator watersportvereniging Jan Sofat terug op een geslaagde en spectaculaire wedstrijddag. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
0: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
7: Ik ben bijna jarig.
8: Jazeker, dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
7: Yes, kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
8: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
9: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
7: Helemaal toppie.
10: Wil jij in 1 jaar de laatste 2 jaar van je VSBO, HAVO of VWO halen? Ben jij gezakt en wil je niet weer alle vakken overdoen? Of ben je blijven zitten en heb je geen zin om 1 jaar te verliezen? Het Abel Tasman College heeft altijd een programma op maat dat het beste aansluit op jouw behoeften. Kom op woensdagavond 24 juni tussen 6 en 8 uur naar onze informatieavond om te zien wat we voor jou kunnen betekenen. Abel Tasman College, de betaalbare privéschool voor een erkend diploma zonder staatsexamens. Kijk voor meer informatie op onze website www.abeltasmancollege.net of bel 737 1046 voor een vrijblijvende afspraak.
11: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je Toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
0: Dit

FM en Rosalyn. Ja, we zijn 103.1 FM, we zijn Paradise FM en op dit moment zijn wij natuurlijk Brasa FM. Ja, het station waar je op de hoogte wordt gehouden van alles rondom het WK. Ja, het wordt weer ontzettend spannend. Aanstaande donderdag, dan is het zover, dan spelen we echt. Nou ja, ik denk dat dit wel een hele spannende wedstrijd gaat worden. Dat weet ik wel zeker. Het is natuurlijk ontzettend bepalend. We moeten sowieso winnen tegen Ivoorkust. Het wordt een grote uitdaging. Ik vind het wel een beetje jammer dat ik hier in de studio zit. Ik zou heel graag deze wedstrijd natuurlijk in het gezelschap van een hoop andere mensen willen gaan kijken. Maar dat gaat niet, want ik zit hier in de studio. Misschien wel om jou een beetje op de hoogte te houden van alles rondom die wedstrijd. Als jij aan het werk bent en je radio op Paradise FM zet, maar niet naar de wedstrijd kunt kijken. Maar ik vermoed toch zo dat er een hoop mensen me niet naar me gaan luisteren donderdag. En dat begrijp ik bij deze helemaal. Maar ik ga je desalniettemin misschien wel heel erg blij maken met iets fijns voor deze wedstrijd. Want ik mag weer een zonnebril gaan weggeven van Bomber Eyewear. Bomber Eyewear Caribbean. Het zijn prachtige zonnebrillen. Ik ben nu eventjes op de pagina aan het kijken. Hun Instagram pagina. En daar zie je echt wel dat er heel veel verschillende soorten modellen zijn. Je kan zelf je model uitkiezen als je de bril wint. Dus dan ga je gewoon eventjes naar de winkel waar ze te koop zijn in Cura Hollanda. En dan mag je zelf uitkiezen welke jij het mooist vindt. Het is toch altijd heel erg persoonlijk, toch? Ik heb met de zonnebril altijd wel, dan zie ik modellen en dan denk ik, oh, die is gaaf, maar je moet ze echt eventjes opzien. Nou, die kans krijg je. Maar voordat ik je die kans ga geven, moet je natuurlijk wel eventjes iets doen. Wat moet je doen? Nou, dat is eigenlijk hartstikke leuk. Je moet een liedje uitkiezen. En vandaag wil ik dat jij komt met een liedje in het thema zon. Laten we zon doen. Ja, ik dacht iets met WK. Hier schijnt de zon als we kijken. Maar de zon die schijnt natuurlijk ook op het moment dat je die zonnebril opzet. Dus, en ik denk dat er veel leuke liedjes zijn te vinden met zon. Dus kom maar door, 675-1031. Welk nummer denk jij gelijk aan? En van welk nummer denk jij, oh ja, maar die is zo leuk. En die is zo goed, die gaat Vanessa uitkiezen. Want het nummer dat ik uitkies, degene die dat nummer heeft geopperd, die krijgt van mij die Bomber Eyewear zonnebril. Dus kom maar door met je suggestie. 675-1031.

Anouk hoorde je met Nobody's Wife. Zometeen dan schuift mijn eerste gast van vandaag gezellig bij me aan. Milouska Meulens. En zij komt vertellen over haar voorstelling Atardi in de Diaspora, waarmee ze een theatertour aan het doen is. En het leuke is dat ze ook twee avonden Curaçao aandoet. Ja, ze blijft hier denk ik wel wat langer. Maar we kunnen op 27 en 28 juni gaan genieten van deze voorstelling in Teatro Aula Habay. Zometeen alles over deze voorstelling. Maar ik heb eerst Elton John voor je klaarstaan. And I'm still standing.

0: lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire doe je natuurlijk bij Grand Windsok. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsok Bonaire, where service is in our nature.
2: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
3: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
5: Mijn naam is...

0: prijzen waar je mond van open valt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Wacht even. Waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: Wil jij in één jaar de laatste twee jaar van je VSBO, HAVO of VWO halen? Ben jij gezakt en wil je niet weer alle vakken overdoen? Of ben je blijven zitten en heb je geen zin om een jaar te verliezen? Het Abel Tasman College heeft altijd een programma op maat dat het beste aansluit op jouw behoeften. Kom op woensdagavond 24 juni tussen 6 en 8 uur naar onze informatieavond om te zien wat we voor jou kunnen betekenen. Abel Tasman College, de betaalbare privéschool voor een erkend diploma zonder staatsexamens. Kijk voor meer informatie op onze website www.abeltasmancollege.net of bel 737 1046 voor een vrijblijvend

0: dit was Elvis Crespo met Pintame. We mogen weer lekker het theater in, want in de muzikale theatervoorstelling Atardi in de Diaspora neemt Milushka Meulens haar publiek aan de hand van verhalen en muziek mee op een reis tussen Curaçao en Nederland. Een persoonlijke productie waarin ze thema's als identiteit, migratie, heimwee en thuiskomen verkent. En ze is bij me aangeschoven in de studio. Welkom Milushka, supergezellig dat je er weer bent.
1: Ja, dankjewel. Ja, hartstikke leuk dat je me weer wilde hebben.
0: Ja, ik zag volgens mij op Facebook iets voorbij komen. Wat beelden van deze voorstelling. En toen dacht ik gelijk, nou ja, weet je, we hebben op het eiland, nou ja, er is heel veel wat betreft cultuur, muziek, et cetera. Maar theater is wat mij betreft
1: Mag altijd meer. Ja, en dit is ook nog bijzonder. Ik vond het zelfs voor Nederlandse begrippen bijzonder. Omdat het gaat over klassiek. Hè. Het is een klassiek podium.
0: Ja.
1: Met Kalefax Rietquintet. Dat zijn 5 rietblazers. En hobo. De saxofoon. Hè, even dat mensen weten wat voor instrumenten ongeveer.
0: Ja.
1: Maar daarnaast sta ik dus samen op het podium met Juliana Martina, een zangeres. En zij brengt dus ook echt Curaçaose volksmuziek ten gehore. En eigen werk. Ja, het is gewoon zo bijzonder dat het zo verweven wordt. En dan mag ik daar staan om te vertellen.
0: Ja, fantastisch, fantastisch. Ja, want jij, je komt van het eiland. En je leeft in Nederland. Nou, dat geldt voor...
1: Helaas niet getogen, maar ja.
0: Wel gewoon je roots hier zo. En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. En ook andersom, hè, mensen die hier leven. En Curaçao en Nederland zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Ja, en ik denk
1: wat je er ook van vindt, het hoort gewoon bij elkaar. En wij bewegen gewoon ook. Hè, die bewegingen die kennen we allemaal van heen en weer. Als je daar bent, dan heb je heimwee naar hier. Als je hier bent, dan denk je van, oh, was ik maar weer daar.
0: Veel mensen leven echt in die spagaat.
1: Precies. Ja. Daar gaat de voorstelling dus over. Eerder, 4 jaar geleden, hebben we hem ook gemaakt. Dat was heel anders. Toen was ik nog heel erg aan het zoeken. En het programma, de muziek die ik geprogrammeerd heb, lijkt er wel op. Maar dit keer is het nog veel persoonlijker. Omdat ik die onderzoekende fase heb ik dus al gehad.
0: Ja.
1: En nou duik ik er gewoon heel erg diep in. Van ja, wat betekent het? Wat betekent het voor je muzieksmaak? Voor hoe je leeft, hoe je denkt, hoe je je voelt? En ja, wat heeft klassieke muziek ermee te maken?
0: Ja, nou, kun je daar vast antwoord op geven op die vraag? Want dat is dus na aanleiding van het eerdere onderzoek wat je hebt gedaan. Ja, heb je ontdekkingen gedaan?
1: De voorstelling was de basis ervoor.
0: Ja.
1: En wat ik heb ontdekt of voor mezelf heb besloten, is dat ik toen ik wat jonger was dacht van nou, klassieke muziek, dat is niet voor mij. Ik wist er ook niet heel veel van af. En ik dacht van ja, dat is voor andere mensen. Voor meer elite, of misschien rijkere mensen of zo. Of ja, echt Nederlandse, Hollandse mensen. Europees Nederlandse mensen. Nou, ik heb me daar gewoon gigantisch in vergist.
0: Ja, hoe kwam je daarachter dan?
1: Nou ja, dat is gewoon als je de muziek gaat bekijken en ziet wat er ook op Curaçao is gemaakt. Hè. We brengen muziek van Wim Stasius Muller, is een Curaçaoenaar die in Otterwanda woonde. En hij heeft ook Curaçaose klassieke muziek gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Dus als je daarin gaat, maar als je ook bedenkt, en ik kon het me niet meer herinneren, maar gaandeweg kwam ik er weer achter dat mijn muziekleraar op de middelbare school, die zei al, iemand als Beethoven of als Mozart, die is door heel veel mensen geclaimd. Hè? Van, ja, is van ons.
0: Ja.
1: Het hoort bij ons. En dat is helemaal niet zo, want klassieke muziek is van niemand. Het is van of het is van niemand, of het is van ons allemaal.
0: Ja.
1: En iedereen kan daar gewoon zijn eigen herkenning in vinden of gevoel bij ontdekken. En het is een heel mooi. Het is heel mooi iets om te ontdekken welke muziek je aanspreekt. En nou, ik ben blij dat ik dat samen met Kalefax kon doen. Kalefax, weet je, het zijn rietblazers, maar ze zijn anders dan andere orkesten in Nederland, vind ik. Omdat ze het dus ook heel leuk vinden om andere muziek te leren begrijpen en te leren spelen. En ze gaan dus gewoon echt de Curaçaose klassiekers, hè? Atardi van Jacobo Palm, maar ook Atardi van de onvolprezen Rudy Platen.
0: Ja.
1: gaan ze dus allemaal ten gehore brengen.
0: Wat ontzettend mooi zeg. En jij gaat daar overheen, dus je hebt de rietblazers. Hoeveel blazers zijn het?
1: Vijf.
0: Vijf blazers en, op het podium.
1: Ja.
0: Jij vertelt daar de verhalen.
1: Ja, en Juliana Martina zingt. Zij is Curaçaose met Colombiaanse roots. Zingt prachtig, maar we gaan van kinderversjes. Boy palita marijn, den hofisjongerij. Weet je, naar klassieke muziek en langs Stevie Wonder. Het komt gewoon allemaal voorbij.
0: Fantastisch.
1: Dat is toch best wel uniek, mag ik zeggen. En omdat we het in Nederland al een paar keer ten gehore hebben gebracht, heb ik dat dus ook van anderen begrepen. Dus het is niet alleen van mij, neem het niet alleen van mij aan. Ik heb het echt gehoord van het publiek. Het is uniek.
0: Ja, mooi. En wat is dan hetgene, want jij hebt natuurlijk je eigen persoonlijke zoektocht gehad, hè, en je hebt daarin bepaalde ontdekkingen gedaan.
1: Ja.
0: Nou, die heb je verwerkt in deze voorstelling. Daar zijn we ontzettend benieuwd naar. Wat is eigenlijk hetgene wat jij hoopt dat de mensen hier op Curaçao, als ze de voorstellingen gaan kijken, wat ze meekrijgen?
1: Nou, wat ik hoop dat iedereen voor zichzelf ook mag ontdekken, is dat muziek, cultuur, nou ja, theater, zang, dans, al die verschillende vormen die we hebben, dat hoort niet bij één groep mensen. Oké, natuurlijk kan iets ergens ontstaan, maar weet je, Curaçao heeft al die honderden jaren lang altijd van alles gepakt, al die culturen, beetjes gepakt en het eigen gemaakt.
0: Ja.
1: En dat geldt dus ook voor klassieke muziek. We hebben zoveel vormen van cultuur in honderden jaren vermengd. Ik noem het in de voorstelling arroz brua van gemaakt. Mm-hmm. Een beetje van het dit, een beetje van het dat.
0: Ja.
1: En daar komt een Curaçaose unieke smaak en cultuur en geluid uit voort.
0: Maar dat is toch ook hartstikke mooi. En dat is denk ik ook wat het is met muziek en sowieso met kunst. Weet je, mensen maken het vanuit de ervaringen die ze delen. Maar mensen. Dat vermengt ook, weet je wel. Mensen komen ergens vandaan, nemen een beetje mee van die en een beetje van dat. Het is echt een moxie eigenlijk.
1: Ja, een moxie?
0: Ja.
1: Rosbroa.
0: Ja.
1: En het verbindt ons, weet je, als je daarbij stilstaat, hoeveel we van zoveel culturen hebben. En ik vind het extra mooi dat we hier in deze periode zijn met de Blue Wave.
0: Ja.
1: Die hier aan de gang is. Echt zo
0: ja, natuurlijk.
1: Ontzettend gaaf om mee te maken. Dan zie je dus ook dat Curaçao in het hart van heel veel culturen zit.
0: Ja.
1: En andersom. Heel veel culturen zitten in het hart van Curaçao.
0: Ja.
1: En dat merk je nu met voetbal.
0: Ja.
1: Dat merk je ook in de voorstelling als je denkt aan de Europees gerichte Atardi. En het officieuze volkslied van Curaçao, Atardi van Rudy Pla.
0: Ja.
1: Het is allemaal.
0: Ja,
1: ons.
0: Ja.
1: En
0: mooi.
1: Het is heel cool.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Nou ja, we kunnen er van gaan genieten. Even kijken, wat was het ook weer? 27 en 28, zeg ik het goed?
1: Klopt.
0: 27 en 28.
1: 27 is een avondvoorstelling.
0: Ja.
1: En 28 is een fijne zondagochtend voorstelling.
0: Oh, heerlijk.
1: Koffieconcert.
0: Ja, prachtig. Bij Teatro Aula Habay. Waar kunnen wij de kaarten daarvoor gaan kopen?
1: Online. Dat heb ik even niet
0: gedaan. Ik denk dat dat waarschijnlijk ook wel weer bij Mensings Caminada is. Of bij Caribbean Ticket Shop. En aan de deur, denk ik.
1: Nou,
0: improviseer ik eventjes. Nee hoor, dat komt vast helemaal goed. Ik ga dat zo meteen eventjes opzoeken. En als het anders is, dan rectificeer ik het straks. Maar hartstikke leuk. Ik ben heel erg benieuwd. Maar je hebt ook nog iets anders moois, hè, wat je wil brengen.
1: Ja, nou ja. Ooit is deze voorstelling Atardi in de Diaspora ontstaan. Terwijl ik aan het werk was aan mijn roman Moederland.
0: Ja.
1: Waarin ik ook dezezelfde thema's verken. En ik heb een winactie. Dus ik dacht, hartstikke leuk als jij dat wil brengen op de radio.
0: Ja.
1: Hier mag vertellen.
0: Tuurlijk.
1: De eerste twee luisteraars. Die kunnen zeggen. Wie we nog meer kennen die Atardi gebracht heeft naast de klassieke Jacobo Palm versie.
0: Ja.
1: Wie de andere originele componist was die Atardi gebracht heeft.
0: Ja.
1: Die, die twee luisteraars winnen een exemplaar van Moederland.
0: Oké, hartstikke mooi. Ja, we hebben het net een aantal keer benoemd, dus het kan niet heel moeilijk zijn. Ik denk dat de meeste mensen het ook wel weten, dus kom maar door. 675-1031. En dan kiezen we daar zometeen de eerste twee uit. En die krijgen jouw prachtige boek Moederland.
1: Dank je wel.
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd.
1: Ik ben ook heel benieuwd.
0: Ja, en ik ben vooral ook heel erg benieuwd naar je voorstelling. We gaan het allemaal meemaken komend weekend. Milouska Meulens, dank je wel voor het komen naar de studio.
1: Dank je wel.
0: En ik heb hier ook een hele mooie versie van Atardi. Deze is niet van de persoon die we zoeken. Maar wel van een andere.
1: Heel mooi.
0: Een hele mooie, relatief nieuwe uitvoering. Dankjewel, Milouska. En heel veel plezier komend weekend.
1: Ja, dankjewel.
2: Potrà Italia una melodia.

0: Tessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
2: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
3: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
2: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
3: Precies. En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA-huismerk. Altijd betaald.

0: bouwmaterialen.
1: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
1: Die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
1: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
0: Heavy Mix Curaçao.
1: Voor kwaliteit die blijft staan.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is op

0: nieuws van 5:30.
1: Brown Bill netwerkt met Amerikaanse politici. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Statenvoorzitter Virginia Brown Bill heeft in Amerikaanse stad Kansas City een ontmoeting gehad met raadslid Andrea Beau. Volgens de statenvoorzitter was het een goed gesprek over gedeelde uitdagingen. Denk aan de sterk gestegen huizenprijzen door snelle economische groei, de vergrijzing en de noodzaak van een actief economisch beleid. Brown Bill heeft het raadslid uitgenodigd voor een bezoek aan Curaçao om de samenwerking verder te versterken. En het toeristenbureau CTB reist de Blue Wave achterna om Curaçao wereldwijd op de kaart te zetten. Na eerdere promotie-evenementen in Duitsland, Brazilië en Argentinië organiseert het CTB aanstaande donderdag een speciale watchparty in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. In het Curaçao Experience Center wordt de historische WK-wedstrijd tegen Ivoorkust live uitgezonden. Het doel van de actie is om de Colombiaanse consument enthousiast te maken voor een vakantie naar ons eiland. Eerdere watchparties in São Paulo en Buenos Aires leverden al veel media-aandacht op bij grote netwerken zoals ESPN. De cruciale wedstrijd tussen Curaçao en Ivoorkust wordt aanstaande donderdag 25 juni gespeeld. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
2: Ben jij ook weleens toe aan serene rust op kantoor?

0: Kom. Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.

0: de 3.1 FM en het is Stevie Wonder Master Blaster. En ik heb hier wat lekkers voor me liggen in de studio. De kaasboer is binnengekomen en ik was erg blij om te zien dat hij ook een kaasschaaf had meegenomen. En niet alleen een kaasschaaf, maar ook 3 stukjes kaas. Daarover zometeen meer, nou ja, stukken kaas. Zoals ik het graag wil zien, in papier verpakt, gewoon zoals het hoort wat mij betreft. Welkom meneer de kaasboer.
1: Bontardi.
0: Leuk dat je er bent. Ja, ik kreeg toevallig van iemand in Nederland een berichtje doorgestuurd van jouw Facebookpagina eigenlijk. Ik wist helemaal niet dat je actief was op Curaçao. Ik kreeg net in de app hier in de studio wel binnen van, ja, maar dat weet je toch al lang al dat hij er zit. Nou ja, dat wist ik dus niet. Maar sinds wanneer ben je op het eiland?
1: Nou, ik ben hier sinds oktober.
0: Ja.
1: En ik ben nu, denk ik, 2,5 maand ben ik elke vrijdag en zaterdag open op de Santa Rosaweg.
0: Ja.
1: En vrijdag en zaterdag is open. En dan naast Frenkie's stoelenverhuur zit ik.
0: Oké, nou ja, hartstikke goed. Ja, Santa Rosaweg is een weg waar ik iedere dag wel overheen rijd naar huis. Dus ik ga zeker van het weekend eventjes bij je langs. Maar vertel eventjes, hè, wat was voor jou de aanleiding om hier als kaasboer op Curaçao aan de slag te gaan?
1: Nou, ik doe dit normaal gesproken in Noorwegen. En ik heb familie hier op Curaçao en die heb ik bezocht. Maar ik ging dus van Tromsø, dat is de meest noordelijke stad in de wereld.
0: Ja.
1: Daar ging ik in de kersttijd van min 30 naar plus 30. En toen dacht ik, oh, dit is lekker. Dus ik denk, is er geen kaasboer hier? En
0: ja.
1: Toen ben ik dus teruggekomen in maart om te kijken of er inderdaad mogelijkheden waren. En ik denk, waarom niet? Dus ik denk, ik probeer het.
0: Ja, want ik weet wel, hè, wij Nederlanders houden ontzettend van kaas natuurlijk. De meeste in ieder geval. En we hebben hier natuurlijk in de supermarkten, kun je overal wel kaas vinden. Maar echt gewoon de kaas zoals wij het kennen op de markt in Nederland. Hè, gewoon bij de kaasboer of de notenboer. Ja, dat is toch weer wat lastiger te vinden. Jij hebt denk ik je research gedaan. Ben jij op dit moment de enige die dit doet? Of zijn er nog een aantal?
1: Ik ben de enige die het op deze manier doet.
0: Ja.
1: Er zijn wel zaken waar zeg maar ook kazen maar verkocht worden. Maar niet op dezelfde manier als dat ik het doe. En vaak is de kwaliteit anders.
0: Ja.
1: Want wij zitten wel in de, zeg maar, in de hoge kwaliteit van de kazen.
0: Ja, en je hebt een mobiele kaaswagen eigenlijk, waarvan uit je verkoopt. Dus je kan op verschillende plekken ook gaan staan. Is dat ook uiteindelijk, want je staat nu op de Santa Rosaweg, maar is het ook de bedoeling op andere plekken op het eiland te verschijnen?
1: We zijn ermee bezig, maar het is een beetje een lastig verhaal, want ze kennen de marktcultuur hier niet. Dus er is geen vergunning voor markt. Dus
0: ja,
1: je kan niet zeg maar elke dag op een andere plek staan. Maar we zijn er wel mee bezig. En dus ja, we gaan kijken wat de mogelijkheden zijn in de toekomst. Er zijn wel een aantal andere plekken waar we waarschijnlijk heen gaan.
0: Ja.
1: Er is sprake van Poenda op donderdags. En daar sta ik dan de hele dag van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Dat is de bedoeling. En later in de zomer komt er waarschijnlijk een markt. Georganiseerd door een groep. Waar ik mee ga draaien. Ik sta ook 1 keer per maand. De tweede zondag sta ik bij Daniels. Landhuis Daniels.
0: Ja.
1: Dus daar sta ik op een markt. En als er eventueel evenementen of festivals, als we daar gevraagd worden, dan gaan we daar ook aan meedoen.
0: Je bent natuurlijk mobiel, dus jij kunt in principe overal gaan staan. Wat zijn de reacties tot nu toe die je krijgt van de mensen die bij je langskomen?
1: Nou ja, allemaal positief. De meesten die de eerste keer langs zijn gekomen, die zie ik de week daarna alweer terugkomen.
0: Ja.
1: En mensen zijn weer gewoon blij dat ik inderdaad met andere soorten kaas kom. Wat ook meer herkenbaar is, net wat je zei, van de markt in Nederland of van de kaashuis in Nederland.
0: Ja.
1: Want het is toch wel enig verschil met de supermarkt.
0: Ja, want wat verkoop je zoal? Vertel het.
1: Nou, ik heb de meest gangbare soort. Ik heb bijvoorbeeld nu voor je meegenomen Crimi Gouda. Dat is wel een van de hardlopers.
0: Even kijken hoor, dat is, ik heb er hier 3 liggen. Welke is dat? Is dat deze?
1: Even kijken. Nee, dat is, ja.
0: Deze?
1: Nee, Crimi Gouda, ja.
0: De middelste?
1: Ja.
0: Oké, ik heb hem hier liggen voor me. De Crimi Gouda.
1: Crimi Gouda.
0: Crimi?
1: Ja, cremet.
0: Oh, oké, zo ja. Ik heb ook een kaasschaaf. Betekent dat ik een plakje mag gaan proeven?
1: Je mag... gaat een keer.
0: Gaat een keer ook. Ik neem gewoon een hele hap uit die kaas. Even kijken, ik neem een plakje. Wil je ook een plakje?
1: Nee, ik sla het over.
0: Met het gevoel, zit hier met eentje die kaas te eten. Oké.
1: Dit is 6 maanden gerijpt.
0: Oh.
1: En dit is jong belegen.
0: Heerlijk.
1: En dit is dus zeg maar inderdaad natuurlijk gerijpt. Dus ja, het is geen snelrijper. Wat vaak gebeurt bij kazen die zeg maar bij, ja, bij de grote winkelketens liggen.
0: Ja.
1: Dit is zeg maar op een natuurlijke manier gerijpt. Dus je krijgt veel meer smaak. Omdat hij inderdaad zeg maar op een houten plank wordt...
0: Ontzettend lekker.
1: Ja.
0: Hij is heel zacht ook, hè?
1: Ja.
0: Ik neem nog één plakje, hoor. Ik
1: kan hem helemaal op.
0: Oh, oh, oh. Ja, nee, dit is echt een hele lekkere. En dit is een van de kazen die het best verkoopt bij jou.
1: Ja, dat is een van de hardlopers.
0: Oké, okay, de creamy Gouda. Oké, okay, dan heb ik er nog twee liggen hier. Ik wil niet inhalig zijn, maar ik wil natuurlijk wel eventjes kijken. Want deze doen het ook heel goed.
1: Ja.
0: En dit is een hele, want ja, die ziet eruit alsof er kruiden in zitten.
1: Dat is olijven, tomaat, oregano.
0: Oh, hou op. Olijf, tomaat, oregano en knoflook.
1: Ja. En ik deed het voorheen in Noorwegen. Dan noemen ze het, daar noemen ze het pizzakaas. Want hij smaakt gewoon naar pizza. Dus als je dit op een broodje doet en je zet het in de oven... dan komt er gewoon een pizza uit.
0: Oh, dit is perfect ook voor een tosti inderdaad.
1: Ja, maar ook als snackie bij een borrel.
0: Ja.
1: Maar je kan het ook op een omelet. Of je kan het is heel makkelijk.
0: Heerlijk. En deze heet?
1: Dit is Boerenpracht.
0: Boerenpracht. Oké, okay, onthoud. Als je langsgaat bij de kaas, wat is je... Want ik noem je de kaasboer, maar hoe heet je?
1: Martin.
0: Martin de kaasboer op de Santa Rosaweg. De Boerenpracht.
1: Ja.
0: Superlekker. Heerlijk. Dan heb ik er nog eentje liggen hier.
1: Ja, dat is Old Dutch.
0: Oké.
1: Okay. Ik heb het over de kaas, niet over mezelf.
0: Nee, even kijken hoor.
1: Dit is een extra belegen kaas.
0: Ja. Oké.
1: Okay. Dus hier, als je hierop koudt, dan proef je ook de kristallen erin.
0: Ja, van die kleine stukjes.
1: Dus deze is iets voller van smaak als de
0: kristallen. Oh, heerlijk. Ik overdrijf echt niet. Ja, het klinkt misschien een beetje overdreven, maar ik vind het zo lekker. Ja, dit haal je niet in de winkel, hè. Dit is gewoon echt, dit zijn echt hele lekkere kazen.
1: Dit zijn...
0: De Old Dutch.
1: Ja.
0: Oké, okay. Welke vind je zelf het lekkerst van deze drie?
1: Nee, Old Dutch vind ik ook het lekkerst.
0: Heerlijk.
1: Maar het past ook overal bij. Het past op een boterham, als een snack. Als,
0: ja.
1: Maar je kan het ook bij bereiden van eten kan je het gebruiken. Hij smelt nog steeds goed.
0: Ja, ontzettend lekker. Ik zit even te denken, ja, ik vind ze eigenlijk alle drie... Het is alle drie heel verschillend, hè? Ja. En verder heb je ook, want je hebt ook geitenkaasjes en zo, dat soort dingen.
1: Ik heb jonge geit, oude geit, ik heb schapenkaas, ik heb met pesto, chili, wat heb ik nog meer, ja, gerookte kaas.
0: Dus gewoon eigenlijk van alles.
1: Ja, ik heb al meerdere soorten.
0: Ja, nou fantastisch. Even kijken, op vrijdag ben je er de hele dag tot 7 uur.
1: Ja, van 11 tot 7.
0: Ja, en op zaterdag ook.
1: Op zaterdag ook, ja.
0: Oké, okay. Nou heel erg fijn. Ja, ik word zeker een vaste klant. Ik vind het ontzettend lekker. Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Ik hoop dat je nog steeds blij bent met je beslissing ook om hier op het eiland een kaaswinkeltje te gaan beginnen.
1: Jazeker. Nee, ik voel me prima hier. Dus ik.
0: Jij gaat. You ain't going nowhere.
1: Nee, ik ga niet naar 60 graden naar beneden meer.
0: Nee. We houden het lekker zo. Nou, daar zijn we heel erg blij mee. Maar je hebt ook een liedje gemaakt, hè, over kaas. En dat moest ik even draaien, toch?
1: Ja, dat is wel leuk, toch?
0: Vertel even over dit nummer. Want ben je muzikant ook? Heb je ambities om daar iets mee te doen? Of is dit gewoon, gewoon voor de leuk?
1: Nee, dit is een... we waren een beetje aan het grappen maken van, met zeg maar, de AI. Om zeg maar, muziek te maken. Want dat zouden we gebruiken bij de multimedia.
0: Ja.
1: Maar het komt er heel raar uit. En ik had een buurman, die is muzikant. En toen hadden we op een gegeven moment dit nummer verzonnen. Van ja, kan je hier niet wat op verzinnen? Dus daar hebben we hem dit in laten zingen. Dus maar het klinkt eigenlijk wel grappig.
0: Oké, okay, nou ik ga hem lekker draaien. En nou, ik wens je ontzettend veel succes met deze verrijking van het eiland. En ik hoop dat je op veel verschillende plekken terug te vinden gaat zijn. Maar voor nu dus op de Santa Rosaweg op vrijdag van 11 tot 7. En op zaterdag van 11 tot 7 de kaaspoer. Met je kar?
1: Ja.
0: Dankjewel.
1: Naast Frenkie en schuin tegenover de padelbaan.
0: Schuin tegenover de padelbaan. Nou, dat gaan we zeker vinden. Dankjewel voor het komen naar de studio. En dankjewel voor deze heerlijke kaas. Je hebt mijn dag gemaakt.
1: Oké, okay, alsjeblieft. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: ideeën om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
1: Refort. Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en de buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op een van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en de buren in Poenda. Command the road with all-

0: certified dealer. We are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
1: Vanaf 1 mei start Ribeluga. Voor veel mensen op Curaçao is dit de kans om hun verblijf te legaliseren. Maar je moet goed voorbereid zijn. Je moet kunnen aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. En je hebt documenten nodig. Een paspoort, geboorteakte, verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering. Zonder zorgverzekering geen vergunning. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Zambiel. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Statenvoorzitter Vergino Brownbill heeft in Kansas City gesproken met raadslid Andrea Boe over uitdagingen zoals stijgende huizenprijzen en vergrijzing. Hij nodigde Boe uit voor een bezoek aan Curaçao. Ook ontmoette hij gouverneur Mike Kehoe en burgemeester Quinton Lucas. Oppositiepartijen bekritiseren zijn verblijf in de VS, dat met gemeenschapsgeld wordt gefinancierd. Het toeristenbureau CTB organiseert aanstaande donderdag een speciale watchparty in Bogota, Colombia. De historische WK-wedstrijd tussen Curaçao en Ivoorkust wordt live uitgezonden in het Curaçao Experience Center. Eerdere evenementen in Duitsland, Brazilië en Argentinië hebben al veel media-aandacht gegenereerd. Het doel is om Colombiaanse toeristen naar Curaçao te trekken. Dan nog internationaal nieuws. De Amerikaanse Senaat heeft wetgeving aangenomen om de oorlog tegen Iran te stoppen totdat het congres toestemming geeft. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. De resolutie, die met 50 tegen 38 werd aangenomen, is symbolisch en vereist geen handtekening van de president. Dit is de eerste gezamenlijke resolutie sinds 1773. Het Iraanse raketprogramma staat niet in het voorlopige akkoord met de Verenigde Staten, aldus de

0: Iraanse president Massoud Pezeshkian. Hij benadrukte dat Iran nooit zal onderhandelen over zijn defensiecapaciteiten. Tijdens een persconferentie met de Pakistanse premier Shehbaz Sharif zei hij dat regionale vrede alleen kan worden bereikt door eerlijke gesprekken en samenwerking. Frankrijk heeft vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 beleefd. De gemiddelde temperatuur bereikte 29,8 graden. Dit is een record. Het vorige was 29,4 graden. De nacht van maandag op dinsdag was ook de warmste ooit met 21,6 graden. De hitte houdt aan en duizenden scholen zijn aangepast of gesloten. Ongeveer 40 mensen zijn verdronken door de hitte. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo.

0: or for fun. Download Bofinma's app. Hasi compra na van en twil. Koyman, Changes Group, Ibaton Industry Brievengap, IRCB, Bostempel Digital, Gukada compra di 25 florin. Cada kaartje, voel je na, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di Garage Cordia. Un aya di seguro completamente gratis di Enya. I 1500 florin di gasolin di Aso Gas i UbiPay. I timas premio banero set di Porsche di Koyman. 25.000 Fenmas. Of un voucher na valor di 1500 florin di Beton Industrie Brievengat. Pa maas information, visita Fenmas.com.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door jezelf te uploaden op Blue.

0: jou nodig. Dus ik jij voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website aviscuraçao.com.
3: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
4: This is Brava FM.

Twain en man, I feel like a woman. En man, wat heb ik een lekkere kaassmaak in mijn mond, zeg. Ongelooflijk, wat een lekkere kaas. Het is echt niet normaal. Ik ben blij dat hij ze achter heeft gelaten. Ja, dat vind ik helemaal niet erg. Ik leg er denk ik eentje hier in de koelkast. He, dan weet je dat, Joris. Er ligt een lekker stukje kaas in de koelkast. En de andere twee die neem ik mee naar huis. Ja, en ik denk dat ik mijn nieuwe kaasboer heb gevonden. De Dutch Cheeseman Curaçao. Je kunt hem ook volgen op Facebook. Hij heeft regelmatig ook leuke weggeefacties, et cetera. En als je nieuwsgierig bent, ga eventjes langs. Hè. Aan de Santa Rosaweg, daar zit hij iedere vrijdag van 11 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds staat hij daar met de kaaskar. En op maandag van 11 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds ook. Hartstikke leuk. En aanwinst voor het eiland wat mij betreft. Hey, zometeen dan gaat die zonnebril eruit, hè? Een super vette zonnebril die nou ja, er heel cool uitziet, maar ook nog eens blijft drijven op het water. Dus mocht je vaak op het water te vinden zijn, dan kun je je Bomber Eyewear Caribbean zonnebril rustig opzetten. Want als hij in het water valt, dan vis je hem er zo weer uit. Ik ga hem zo weggeven, want ik heb namelijk flink wat reacties gekregen. Heel veel liedjes binnengekregen over de zon. En ik ga er zo meteen één draaien. En de persoon die heeft ingestuurd, die krijgt van mij die Bomber Eyewear zonnebril. Dus blijf lekker luisteren. Ik heb hier Jennifer Lopez. Oh my God.

Gary Rafferty hoorde je hier op 103.1 FM en Baker Street. En ik vroeg, wat is het alweer, 1,5 uur geleden, om een liedje over de zon. Ja, en ik denk dat we die wel nodig hebben, want het is behoorlijk bewolkt op het moment. Dat is niet helemaal de bedoeling. Nou, ik ga een liedje draaien over de zon, want ik heb flink wat suggesties binnengekregen. En ik ga het liedje van Parto draaien, want Parto die wilde heel graag het nummer van de Beatles, Here Comes the Sun, horen. En dat ga ik dus bij deze draaien. Ik hoop dat het een beetje helpt. Ik hoop dat het wolkendek een beetje opentrekt op deze dinsdag. Nou ja, het is alweer avond, hè? Ja, avond. En Parto, die bril, die prachtige zonnebril, die is helemaal voor jou. Die mag je gaan ophalen in Cura Hollanda.

0: paradisefm.cw.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
2: Natuurlijk.
3: Dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn. Zij

0: 3-3. Betonindustrie brievengat. Always one step ahead. Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life. Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Chivies Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chivies Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chivies Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
2: Ook Kliniek Medical Beauty, waar je straalt dankzij fillers, botox, laserontharing, manicures, pedicures, massages en meer, vind je bij Promenade Shopping Center.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6:30.
5: Brown Bill netwerkt met Amerikaanse politici. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Statenvoorzitter Virginia Brownbill heeft in Amerikaanse stad Kansas City een ontmoeting gehad met raadslid Andrea Beau. Volgens de statenvoorzitter was het een goed gesprek over gedeelde uitdagingen. Denk aan de sterk gestegen huizenprijzen door snelle economische groei, de vergrijzing en de noodzaak van een actief economisch beleid. Brownbill heeft het raadslid uitgenodigd voor een bezoek aan Curaçao om de samenwerking verder te versterken. En het toeristenbureau CTB reist de Blue Wave achterna om Curaçao wereldwijd op de kaart te zetten. Na eerdere promotie-evenementen in Duitsland, Brazilië en Argentinië organiseert het CTB aanstaande donderdag een speciale watchparty in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. In het Curaçao Experience Center wordt de historische WK-wedstrijd tegen Ivoorkust live uitgezonden. Het doel van de actie is om de Colombiaanse consument enthousiast te maken voor een vakantie naar ons eiland. Eerdere watch parties in Sao Paulo en Buenos Aires leverden al veel media-aandacht op bij grote netwerken, zoals ESPN. De cruciale wedstrijd tussen Curaçao en Ivoorkust wordt aanstaande donderdag 25 juni gespeeld. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
4: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
5: Ja, als ik zo achter me kijk, dan zie ik dat het behoorlijk rustig lijkt op de wegen. En als ik eventjes dat online opzoek, dan zie ik inderdaad ook dat het inderdaad meevalt wat betreft de files. Dus dat is goed nieuws. Ik heb er eentje die ik moet melden eigenlijk. En dat is de Caracas Byweg richting Jan Tiel. Vanaf het kruispunt Luna Parkweg tot aan Caminda Nicolina. Daar kom je maar liefst 11 minuten vast te staan. En verder zie ik hier de Winston Churchillweg richting de Cubaweg. Vanaf het kruispunt Franklin Delano Rooseveltweg tot aan de Grenadaweg. Ook daar sta je een klein beetje vast, maar liefst 4 minuten. Vertraging loop je daarop. Ja, en verder rijdt alles gewoon lekker door. Dus dat is hartstikke mooi onderweg naar huis. Verder wat betreft de aankomsten op Hato. Even kijken. Ja, nee, alles komt gewoon netjes op tijd volgens het vluchtschema binnen. Dus ook dat is goed nieuws.
6: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
7: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
8: Não só logré, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a página de nosso capítulo mais novo com o Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
7: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
9: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
10: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
11: Heel de dag uit volle borst.
5: En het is de hoogste tijd voor een lekker nummer van Tina Turner.

0: OB en Bruno Mars en Nothing on You hoor je hier op 103.1 FM om bijna 10 minuten voor 7. Jawel, de hoogste tijd om je blij te gaan maken met een lekkere prijs.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Vandaag geven we weer een heerlijk diner voor twee weg. En vandaag is dat een diner voor twee bij Greenhouse. En ik heb weer iemand aan de lijn. Een hele goede avond, Milou.
2: Hi, hallo.
0: Hallo, hoe is het met jou, Milou?
2: Hallo. Hartstikke goed, en zeker nu natuurlijk.
0: Ja, vind je het leuk dat ik bel?
2: Ik vind het hartstikke leuk.
0: Mooi zo. Hey, ik zie dat jij een Nederlands nummer hebt. Nou, dat kan natuurlijk van alles betekenen, maar ik was toch even nieuwsgierig. Woon je op het eiland of ben je op vakantie?
2: Nee, ik woon op het eiland.
0: Oké. Oké, nou, dan weet ik dat ook.
2: Ik heb ook een ander nummer, maar ik kwam nu even bij deze uit.
0: Ja, dat kan. Dat kan. Heel veel mensen gebruiken hun oude WhatsApp nog, hè? Als je dat eenmaal hebt, dan is dat gewoon handig.
2: Ja, dat is toch een handigheidje, een gewoonte. Ja,
0: precies. En waar was jij op het moment dat je de muziekquiz voorbij hoorde komen?
2: Ik zat in de auto.
0: Lekker.
2: Hondjes aan het voeren.
0: Oh, jij bent een van de lieve dames die rondjes rijdt en de hondjes eten geeft.
2: Ja, nou niet een van de bekende lieve dames, maar ik rijd wel rond, af en toe.
0: Maakt het niet uit of je bekend bent. Je bent een lieve dame als je rondrijdt om de hondjes eten te geven, punt.
2: Ja, zeker. Toch? Altijd een zakkoe achterin, ja.
0: Ah, wat goed zeg. En welk gebied rijd je dan rond meestal?
2: Het is vaak, we hebben vast adresje en dat is iets verder dan de Carrefour richting Westpunt.
0: Oh ja, oké.
2: Daar hebben we een groep honden en die geven we graag altijd even te eten.
0: Wat lief zeg. En die zijn natuurlijk iedere keer hartstikke blij dat jullie er zijn.
2: Ja, heel erg. Kwispelen, alles.
0: Ah, leuk. Nou, ik ga jou misschien wel eten geven. Vind je dat wat?
2: Oh, wat heerlijk.
0: Ik doe het niet vanuit de auto, maar wel vanuit de studio met heel veel liefde ook. Want jij hebt meegespeeld met de muziekquiz.
2: Yes, dat klopt.
0: Oké.
2: Ja.
0: Ik laat je de opgave nog één keer horen, een laatste keer vandaag. En dan wil ik heel graag jouw antwoord. Komt-ie aan?
2: Ja.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Ja, het kan aan mij liggen, maar ik maak ze zelf. Alleen, dat doe ik ver vooruit, dus ik was het alweer vergeten. Ik vond hem echt heel moeilijk.
2: Ja, het was ook heel lastig.
0: Maar hoe heb je het dan toch gehoord?
2: Ik hoop dat ik hem goed heb. Ja, het is, ik luister graag muziek en soms denk ik, hey. En dan denk ik dat hem is.
0: Ja, maar wat was voor jou het herkenningspuntje in deze chaos?
2: Het was vooral graven en op een gegeven moment, ja, ik weet het niet, de toon en de zangeres natuurlijk, dat wel.
0: Ja, oh, die herkende je er wel in?
2: Ja, zeker, ja.
0: Nou, ik vind het echt ontzettend knap. Zeg maar, welk nummer is het volgens jou en van welk artiest?
2: Ik denk dat het Love What Saves the Day is van Whitney Houston.
0: Oké, we gaan eventjes controleren. Jawel.
2: Love
0: What Saves the Day. Kijk eens eventjes. Nou, dat is inderdaad het goede antwoord. Echt, ik vind het ontzettend knap van je. Ik vond hem heel erg lastig vandaag.
2: Ja, dat was die ook.
0: Ja. Nou ja, je hebt met recht een lekker diner voor twee gewonnen bij de Greenhouse. Ik ga bij deze je naam opschrijven hier, Milou. En dan mag je van de week even langskomen om je bon op te halen.
2: Superleuk, hartstikke bedankt.
0: Helemaal goed. En ik wens je bij deze een hele fijne avond toe.
2: Ja, goede uitzending verder.
0: Dankjewel. Doei.
2: Doei.

Whitney Houston hier op Braza FM. En daarmee is het alweer de hoogste tijd geworden voor mij om gedag te zeggen, de studio te verlaten en de avond in te gaan. Ik wens jou een heerlijke avond toe. Ga er lekker van genieten en dan spreken we elkaar morgen weer. Zit ik hier weer om 4. Ik laat je voor nu achter met, aan mij de eer, Queen, Don't Stop Me Now.

0: Stel je voor. Nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar. En we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry schat, ik kon het.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.

0: Hij zit erin!
1: Met een Compa Leon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Statenvoorzitter Virginia Brownbill heeft in Kansas City gesproken met raadslid Andrea Boe over uitdagingen zoals stijgende huizenprijzen en vergrijzing. Hij nodigde Boe uit voor een bezoek aan Curaçao. Ook ontmoette hij gouverneur Mike Kehoe en burgemeester Quinton Lucas. Oppositiepartijen bekritiseren zijn verblijf in de VS, dat met gemeenschapsgeld wordt gefinancierd. Het toeristenbureau CTB organiseert aanstaande donderdag een speciale watchparty in Bogota, Colombia. De historische WK-wedstrijd tussen Curaçao en Ivoorkust wordt live uitgezonden in het Curaçao Experience Center. Eerdere evenementen in Duitsland, Brazilië en Argentinië hebben al veel media-aandacht gegenereerd. Het doel is om Colombiaanse toeristen naar Curaçao te trekken. Dan nog internationaal nieuws. De Amerikaanse Senaat heeft wetgeving aangenomen om de oorlog tegen Iran te stoppen totdat het congres toestemming geeft. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. De resolutie, die met 50 tegen 38 werd aangenomen, is symbolisch en vereist geen handtekening van de president. Dit is de eerste gezamenlijke resolutie sinds 1773. Het Iraanse raketprogramma staat niet in het voorlopige akkoord met de Verenigde Staten, aldus de Iraanse president Masoud Pezeshkian. Hij benadrukte dat Iran nooit zal onderhandelen over zijn defensiecapaciteiten. Tijdens een persconferentie met de Pakistanse premier Shehbaz Sharif zei hij dat regionale vrede alleen kan worden bereikt door eerlijke gesprekken en samenwerking. Frankrijk heeft vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 beleefd. De gemiddelde temperatuur bereikte 29,8

0: Dit is een record. Het vorige was 29,4 graden. De nacht van maandag op dinsdag was ook de warmste ooit met 21,6 graden. De hitte houdt aan en duizenden scholen zijn aangepast of gesloten. Ongeveer 40 mensen zijn verdronken door de hitte. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Copa Mundial llega y ahora abo por score for fun. Download Bofinma's app, hasi compra na van den twil. Oi man, changes group, i beton industrie brieven gaat, i recibi bo sample digital go cada compra di 25 florin. Cada kaartje, full je na, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di garage cordia. Un aya di seguro completamente gratis di Enya. I 1500 florin di gasolin di aso gas i UbiPay. I timas premio banero set di Porsche di Koiman. 25.000 Finma's. Of um voucher na valor de 1.500 florins de beton industrie brieven gaat. Para mais informação, visita funmaas.com.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
3: Bingo. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
4: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.
6: Je

0: weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Ballastraat 12 in Salinia. Of kijk op knocknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
2: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
3: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
4: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
5: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op Blue

0: Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.

van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur.